bijrijder tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
0: De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De wachtlijsten bij Veilig Thuis Oost-Brabant zijn langer dan ooit. De problemen die dat veroorzaakt zijn ook merkbaar in de gemeente Land van Kuik. Niet acute meldingen over mogelijke onveiligheid binnen gezinnen kunnen daardoor weken blijven liggen. Bij acute onveiligheid wordt wel direct gehandeld. Een fietster raakte zaterdagmiddag gewond bij Oefeld toen ze werd aangereden door een oldtimer die deelnam aan de Zwanenbroedersrally. De automobilist, komende uit de richting van Oefeld, zag de fietster mogelijk over het hoofd. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gegaan.

van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ook onderweg of op je draagbare radio.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Britse topvocalist Sam Smith brengt je opnieuw kippenvel. De nieuwste single Constant Companion bezingt Sam die ene vertrouwde steun en toeverlaat die altijd aan je zijde blijft. Zelfs in de donkerste momenten. Een emotionele, gelaagde ballad vol ziel en warmte.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer.
1: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar en zijn 33

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De medewerkers moeten hun diplomatieke documenten binnen 7 dagen inleveren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is de stap een directe reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het exact gaat en welke functies zij bekleden, dat is nog niet bekendgemaakt. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. Het is al de 2e keer in een week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De medewerkers moeten hun diplomatieke documenten binnen 7 dagen inleveren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is de stap een directe reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het exact gaat en welke functies zij bekleden, dat is nog niet bekendgemaakt. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. Het is al de 2e keer in een week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober kun je tijdens de herfstvakantie zelf papier leren scheppen. De workshop bij Wereldtuin Verbdeliet aan de Tourmalijn 40 in Kuik begint om 10:30 en duurt tot ongeveer 3:30. Van oud papier maak je eigen nieuw papier dat later weer voor allerlei creatieve toepassingen kan gebruikt worden. De workshop is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Deelname kost €12,50. Aanmelden kan tot en met zondag 18 oktober. Op donderdag 22 oktober gaat in Sambeek het muziektheater Rosalia's Rust van start. De voorstelling begint om 8 uur in de voormalige kerk, tegenwoordig Duivelshof, aan de Grote Straat 65 in Sambeek. Het verhaal is geïnspireerd op het leven van kunstenares Rosalia Ries en haar grafkelder bij het Katrina Klooster. Harmonie Semper Unitas werkt samen met toneelvereniging Vest. Muziek, toneel en geprojecteerde beelden komen samen in een voorstelling over historie en het behoud van Sambeeks erfgoed.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het streekkoor Cantones organiseert op zaterdag 3 oktober een herfstconcert in de Duvelshof in Sandbeek, met het requiem van Maurice Duruflé als hoogtepunt. Het koor, dat uit meer dan 50 zangers bestaat, verwelkomt nieuwe leden, vooral mannen. In 2027 viert het koor zijn 25-jarig jubileum met diverse evenementen. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de website. De wachtlijsten bij Veilig Thuis Oost-Brabant zijn langer dan ooit. De problemen die dat veroorzaakt zijn ook merkbaar in de gemeente Land van Kuik. Niet acute meldingen over mogelijke onveiligheid binnen gezinnen kunnen daardoor weken blijven liggen. Bij acute onveiligheid wordt wel direct gehandeld. Een fietster raakte zaterdagmiddag gewond bij Oefeld toen ze werd aangereden door een oldtimer die deelnam aan de Zwanenbroedersrally. De automobilist, komende uit de richting van Oefeld, zag de fietster mogelijk over het hoofd. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gegaan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 4 kilometer tussen knooppunt Hintham en Afrit Kerkdriel. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: Nadat het nieuwe college van Land van Kuik geïnstalleerd werd, kwam er een plek vrij voor Suzanne Heese om gemeenteraadslid te worden namens PRO. In het programma Het Land aan Tafel bevroeg presentator Patrick Huisman haar over hoe en waarom ze raadslid is geworden, wat ze hoopt te bereiken en welke ervaring ze meeneemt die van pas kan komen.
1: Mij begon het eigenlijk meer per toeval. Ik kwam in een soort klasje terecht van PRO, destijds GroenLinks, PvdA. Om meer in aanraking te komen, hoe werkt het nu met de gemeente? En ook inderdaad een bijdrage leveren aan de plek waar je woont, vind ik heel belangrijk. En in de gemeenteraad is dat, dat is bij uitstek de plek waar je dat kan doen. Van daaruit ben ik doorgestroomd als commissielid. En toen kwam ik op nummer 4 op de lijst te staan, even heel kort gezegd.
2: Welk moment dacht je, wauw, ik ben raadslid?
1: Voor mij kwam dat moment eigenlijk bij de beëdiging. Want daarvoor was het ook nog even spannend in verband met alle coalitieonderhandelingen of ik überhaupt wel in de raad zou komen.
2: Ja, want even voor de duidelijkheid, omdat Mike van Diemen wethouder werd, schoof jij door, zal ik maar zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus dat was een beetje spannend. En eigenlijk had ik in mijn hoofd al zo van, ach, joh, dat gaat toch niet meer gebeuren. Ik ga lekker verder als commissielid. En toen was het ineens van, oh, ik ben het gewoon echt. En natuurlijk neem je je ervaring mee. Mijn ervaring als ondernemer, als vrijwilliger, als welke rol dan ook. Dat neem je allemaal mee. Maar ik wil niet dat ik specifiek voor de ondernemers in de raad zit. Want ik weet, bij de voormalige gemeente Graven speelde nogal eens dat er soms ineens ondernemers in de raad gingen die andere belangen hadden.
2: Breken voor eigen parochie noemen we dat?
1: Ja, dat. En dat wilde ik eigenlijk vooral niet doen.
2: Wat is nou één belangrijk onderwerp waarvan je zegt, daar wil ik als raadslid over 4 jaar echt iets mij sterk voor gemaakt hebben?
1: Dat is voor mij, ik denk dat we hebben al de afgelopen periode heel veel gedaan met armoedebeleid. Mijn ideaalbeeld is een beetje dat Arnhemse model. Als we dat dus nog verder kunnen doorvoeren.
2: Moeten we even uitleggen. In Arnhem worden heel veel schulden kwijtgescholden. Ja. Zeg ik het even heel simpel.
1: Ja, dat is heel kort gezegd.
2: Ja, ik doe het even heel simpel. Maar in ieder geval mensen een nieuwe start geven, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Je hebt in het verleden heel veel dingen gedaan. Welke ervaring heb je het meeste aan als gemeenteraadslid? Kun je dat al zeggen?
1: 20 jaar in de gehandicaptenzorg, dat helpt wel mee. Daarnaast mijn vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk heb ik 10 jaar gedaan. En daar heb ik ontzettend veel geleerd, veel mensen ontmoet. Als mens zijnde zie ik vooral heel veel mensen die een plek nodig hebben. En die ik dat ook van harte gun. Als ondernemer zijnde, denk ik, zie ik een hoop potentiële medewerkers, arbeiders. Dat is ook nog altijd handig als je het vanuit economisch perspectief wil bekijken. En alle rellen en andere mensen die meningen hebben. Ik denk, ja, misschien moet je eerst maar eens gewoon gaan kijken en kennis maken.
3: Een heerlijke, krachtige poptrack van onze eigen Nederlandse vocal power. Davine Michel, die in haar nieuwste single Pinky Swear zingt over onvoorwaardelijke trouw, echte vriendschap en beloftes die je nooit mag.

Zonprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg, op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het tweede dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. Twee weken geleden kwamen vijf Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft vijf mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van drie verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosievenwet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij twee auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits is begonnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht met bijna 20 minuten vertraging tussen Rosmalen-West en Afrit Kerkdriel, 5 kilometer file. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 6 kilometer file. Een kwartier vertraging. Tussen Venlo en Tegelen rijden geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
4: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 18 oktober verandert landgoed Tongelaar in één groot buitenfeest voor kinderen. Vanaf 11 uur tot 5 uur zijn er allerlei activiteiten op Tongelaar en de Tongelaar 12 in Mil. Kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar kunnen onder meer paddenstoelen speuren, appels persen, knutselen, een modderkeuken ontdekken en vuur maken. Ook zijn er activiteiten rond bushcraft, bijen en natuur. Een mooie bestemming voor gezinnen tijdens de herfstvakantie. Voor kinderen vanaf 6 jaar staat op zondag 18 oktober een bijzonder theateravontuur op het programma. Om 2 uur begint de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster neemt het publiek mee in een razendsnelle voorstelling vol chaos, humor en verrassende filmtrucs. Andy en Thierry krijgen te maken met een Hollywood-producent, een aap en natuurlijk een compleet uit de hand gelopen boomhut. De kaarten kosten €18.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het streekkoor Cantones organiseert op zaterdag 3 oktober een herfstconcert in de Duvelshof in Sandbeek, met het requiem van Maurice Duruflé als hoogtepunt. Het koor, dat uit meer dan 50 zangers bestaat, verwelkomt nieuwe leden, vooral mannen. In 2027 viert het koor zijn 25-jarig jubileum met diverse evenementen. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de website. De wachtlijsten bij Veilig Thuis Oost-Brabant zijn langer dan ooit. De problemen die dat veroorzaakt zijn ook merkbaar in de gemeente Land van Kuik. Niet acute meldingen over mogelijke onveiligheid binnen gezinnen kunnen daardoor weken blijven liggen. Bij acute onveiligheid wordt wel direct gehandeld. Een fietster raakte zaterdagmiddag gewond bij Oefeld toen ze werd aangereden door een oldtimer die deelnam aan de Zwanenbroedersrally. De automobilist, komende uit de richting van Oefeld,

0: nvc.nl.
1: Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een kwartier vertraging tussen knooppunt Hintham en Paardenburg. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Antwerpen staat een file bij Bergh-op-Zoom Zuid. 5 kilometer, de vertraging is nog geen 10 minuten. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem een kwartier vertraging tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef in 9 kilometer file. En 10 minuten op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Ter Heide en knooppunt Zonzeel 3 kilometer. Tussen Venlo en Tegelen rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Nadat het nieuwe college van Land van Kuik geïnstalleerd werd, kwam er een plek vrij voor Suzanne Hezen om gemeenteraadslid te worden namens PRO. In het programma Het Land aan Tafel bevroeg presentator Patrick Huisman haar over hoe en waarom ze raadslid is geworden, wat ze hoopt te bereiken en welke ervaring ze meeneemt die van pas kan komen.
1: Mij begon het eigenlijk meer per toeval. Ik kwam in een soort klasje terecht van PRO, destijds GroenLinks, PvdA. Om meer in aanraking te komen, hoe werkt het nu met de gemeente? En ook inderdaad een bijdrage leveren aan de plek waar je woont, vind ik heel belangrijk. En in de gemeenteraad is dat is bij uitstek de plek waar je dat kan doen. Van daaruit ben ik doorgestroomd als commissielid. En toen kwam ik op nummer 4 op de lijst te staan, even heel kort gezegd.
2: Welk moment dacht je, wauw, ik ben raadslid?
1: Voor mij kwam dat moment eigenlijk bij de beëdiging. Want daarvoor was het ook nog even spannend in verband met alle coalitieonderhandelingen of ik überhaupt wel in de raad zou komen.
2: Ja, want even voor de duidelijkheid, omdat Mike van Diemen wethouder werd, schoof jij door, zal ik maar zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus dat was een beetje spannend. En eigenlijk had ik in mijn hoofd al zo van, ach, joh, dat gaat toch niet meer gebeuren. Ik ga lekker verder als commissielid. En toen was het ineens van, oh, ik ben het gewoon echt. En natuurlijk neem je ervaring mee. Mijn ervaring als ondernemer, als vrijwilliger, als welke rol dan ook. Dat neem je allemaal mee. Maar ik wil niet dat ik specifiek voor de ondernemers in de raad zit. Want ik weet, bij de voormalige gemeente Graven speelde nogal eens dat er soms ineens ondernemers in de raad gingen die andere belangen hadden.
2: Breken voor eigen parochie noemen we dat?
1: Ja, dat. En dat wilde ik eigenlijk vooral niet doen.
2: Wat is nou één belangrijk onderwerp waarvan je zegt, daar wil ik als raadslid over 4 jaar echt iets mij sterk voor gemaakt hebben?
1: Dat is voor mij, ik denk dat we hebben al de afgelopen periode heel veel gedaan met armoedebeleid. Mijn ideaalbeeld is een beetje dat Arnhemse model. Als we dat dus nog verder kunnen doorvoeren.
2: Moeten we even uitleggen. In Arnhem worden heel veel schulden kwijtgescholden. Ja. Zeg ik het even heel simpel.
1: Ja, dat is heel kort gezegd.
2: Ja, ik doe het even heel simpel. Ja, ja. Maar in ieder geval mensen een nieuwe start geven, laat ik het al zo zeggen. Ja. Je hebt in het verleden heel veel dingen gedaan. Welke ervaring heb je het meeste aan als gemeenteraadslid? Kun je dat al zeggen?
1: 20 jaar in de gehandicaptenzorg, dat helpt wel mee. Daarnaast mijn vrijwilligerswerk bij vluchtelingenwerk heb ik 10 jaar gedaan. En daar heb ik ontzettend veel geleerd, veel mensen ontmoet. Als mens zijnde zie ik vooral heel veel mensen die een plek nodig hebben. En die ik dat ook van harte gun. Als ondernemer zijnde, denk ik, zie ik een hoop potentiële medewerkers, arbeiders. Dat is ook nog altijd handig als je het vanuit economisch perspectief wil bekijken. En alle rellen en andere mensen die meningen hebben. Ik denk, misschien moet je eerst maar eens gewoon gaan kijken en kennis maken.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: De Haagse mannen van Direct pakken je opnieuw helemaal in. In hun nieuwste single My Friend bezingen ze de kracht van een onverwoestbare vriendschap en het gevoel dat je er nooit alleen voor staat. Met de meeslepende stem van Marcel Veenendaal en die meeslepende warme bandsound komt hij hard binnen.
5: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg, op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het tweede dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. Twee weken geleden kwamen vijf Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft vijf mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Arya Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van drie verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosievenwet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij twee auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht is het druk en ook nog werkzaamheden bij knooppunt Del. 13 kilometer file vanaf Den Bosch, 20 minuten vertraging, 25 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam over 14 kilometer file tussen Breda-Noord en Dordrecht. 20 minuten op de A27 Breda richting Gorinchem tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorinchem. En een kwartier op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. 12 kilometer file tussen knooppunt Sabina en afrit Oud-Beijerland. En er staat een file met 10 minuten vertraging op de N285 Breda-Klundert tussen Zevenberg en Moerdijk, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
6: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
7: Some days you're the only thing I know.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 16 oktober wordt er flink gelachen in gemeenschapshuis De Willig aan de wethouder Linderstraat 11 in Wilbertoort. De stand-up comedyavond begint om 8 uur en brengt maar liefst 8 comedians op het podium, onder meer Jan Volleberg. Een MC praat de avond aan elkaar. Verwacht herkenbare verhalen, scherpe grappen en onverwachte wendingen. Kaarten kosten €10 in de voorverkoop en €12,50 aan de deur. Muziekvereniging Juliane Haps houdt op zaterdag 17 oktober het jaarlijkse jubilarische concert. Het concert begint om 8 uur bij Zalencentrum De Posthoorn aan de Kerkstraat 6 in Haps. Dit jaar wordt Erik van den Besselaar vanwege 25-jarig lidmaatschap en Monique Noorbergen vanwege maar liefst 40-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Het orkest en de slagwerkgroep van Juliana treden op samen met muzikale gasten uit Alpen en Dreumel. Toegang is gratis, de zaal opent om 7 uur.

0: Roeland van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het streekkoor Cantones organiseert op zaterdag 3 oktober een herfstconcert in de Duvelshof in Sandbeek, met het requiem van Maurice Duruflé als hoogtepunt. Het koor, dat uit meer dan 50 zangers bestaat, verwelkomt nieuwe leden, vooral mannen. In 2027 viert het koor zijn 25-jarig jubileum met diverse evenementen. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de website. De wachtlijsten bij Veilig Thuis Oost-Brabant zijn langer dan ooit. De problemen die dat veroorzaakt zijn ook merkbaar in de gemeente Land van Kuik. Niet acute meldingen over mogelijke onveiligheid binnen gezinnen kunnen daardoor weken blijven liggen. Bij acute onveiligheid wordt wel direct gehandeld. Een fietster raakte zaterdagmiddag gewond bij Oefeld toen ze werd aangereden door een oldtimer die deelnam aan de Zwanenbroedersrally. De automobilist, komende uit de richting van Oefeld, zag de fietster mogelijk over het hoofd. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gegaan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file, 25 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam, 20 minuten vertraging tussen Knopend Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum, 16 kilometer file. De A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Een kwartier op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Numansdorp, 8 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem, een kwartier vertraging tussen Os-Oost en Knopend Bankhoef, 9 kilometer. 10 minuten op de A59 weer de Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Vlijmen, 12 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Sinds 2009 is Harry Tullemans pastoor in Oefeld. De van oorsprong Weertenaar viert op 26 september een bijzondere mijlpaal, namelijk zijn 60-jarige jubileum als priester. Van die 60 jaar bracht hij er 35 door in Afrika, waar hij ook een school voor dove kinderen startte, om vervolgens een beetje tegen wil en dank in Nederland pastoor te worden.
1: Ik zat op de lagere school, de 6e klas. En toen kwam een pater van de Heilige Geest naar de 6e klas om te vragen van wie er priester wilde worden. En toen heb ik mijn vinger opgestoken. En toen keek ik om en dan zag ik, ik was de enige die die vinger opstakte. Dus het trok hem terug. Maar ik was al gespot. En zeiden, oeh, dat is fijn dat jij priester wil worden. En die broeder die gaf me allemaal hoge punten voor godsdienst en noem maar op. Hè. Dus zo werd ik die kant een beetje uitgedreven. Ik wilde in ieder geval geen pastoor worden. Ik had een hekel aan pastoors. Hoog boven de mensen. Ver van de mensen af. En dat wilde ik. Ik wil dicht bij de mensen zijn. Maar ik wilde wel naar Afrika toe. Om daar de mensen te leren kennen en daar iets voor mensen te doen. En toen werden we na onze wijding, kregen we een benoeming voor Tanzania met z'n drieën. Zijn we daar naartoe gegaan.
0: Na 30 jaar in Tanzania te zijn geweest, werd Harry Tullemans uitgezonden naar Oeganda.
1: Het eerste wat ik deed was, als je de taal moet leren, dan kun je het beste naar de mensen toe gaan. Dus ik ging die mensen allemaal af om die taal goed te pakken te krijgen. En daar kwam ik die kinderen tegen, die dove kinderen. En toen dacht ik, hé, ik moet iets voor die kinderen doen. En toen heb ik die kinderen dus onder een boom verzameld en een leraar gezocht die de doventaal kende. En toen zijn we daar begonnen, onder die boom. Dat breidde zich enorm uit. Op een gegeven moment waren er 200 kinderen. En ik zorgde ook dat de ouders de taal van de kinderen leerden. Want als ze thuis kwamen, dan was er weer niemand die naar hen luisterde. Op een gegeven moment waren de priesters genoeg die ze zelf moesten overnemen. En ik dacht, nou ja, goed, ik ga terug naar Nederland. Dan kan ik ook veel voor Afrika doen. Dus toen ben ik hier priester geworden. Ik wilde geen pastoor worden, maar ik ben hier ook nooit pastoor geweest, echt. Op die manier zoals pastoors dat vroeger waren. Ik ging als missionaris hier naartoe. En ik wilde met mensen omgaan en mensen leren kennen. Ze zijn aardig, ze doen alles voor je. Maar het is een totaal andere manier van omgaan met mensen hier. Daar moest ik aan wennen, ja. Ik heb me hier eenzaam gevoeld. Maar toch hebben ze mij opgenomen en voor mij gezorgd.
0: Een uitgebreid interview met Harry Tullemans is te zien in het programma In Gesprek Met, dat rondom zijn jubileum op het televisiekanaal van Omroep Rond van Kuik uitgezonden wordt en ook op de website terug te vinden zal zijn.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan de file nog op de A2 Eindhoven-Belgische grens bij Maastricht Centrum Noord 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. De vertraging neemt af iets minder dan een kwartier nu. De 10 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen 8 kilometer. 20 minuten nu op de N264 Gennep richting Uden tussen Volkel en Uden staat het stil over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 25 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een paddenstoelenwandeling op de landgoederen De Barendonk en Ossenbroek. De wandeling begint om 10 uur en duurt tot ongeveer 12 uur. Verzamelen kan vanaf 9:45 bij landgoed De Barendonk aan de Milsweg 13 in Beers. Natuurgidsen vertellen hoe paddenstoelen groeien en waarop je moet letten bij het herkennen. De wandeling is geschikt voor volwassenen en kinderen. Deelname is gratis, maar ook vooraf aanmelden is verplicht. Op zaterdag 24 oktober vindt in de Lambertuskerk in Beers een stukje Beieren plaats. Het Oktoberfest begint om 8 uur en duurt tot 1 uur in de Lambertuskerk aan Kerkveld 2 in Beers. Het programma staat onder meer Stimming met Peter, Benny Solo en Party DJ Tony. Verwacht dus bier, braadworst, dinderels, lederhozen en vooral veel muziek en feest. Het evenement is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een avondje Beierse gezelligheid. Op zaterdag 24 oktober kun je de natuur eens op een hele andere manier beleven tijdens de Nacht van de Nacht. Avondwandeling door en rond de Gasterse bossen begint om 7 uur en duurt tot ongeveer 9 uur. In de agenda staat Hoeve 23 in Gassel als locatie. Het definitieve verzamelpunt wordt na aanmelding bekendgemaakt. De wandeling laat zien hoe bijzonder het donker kan zijn en vraagt aandacht voor lichtvervuiling. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.

0: De wachtlijsten bij Veilig Thuis Oost-Brabant zijn langer dan ooit. De problemen die dat veroorzaakt zijn ook merkbaar in de gemeente Land van Kuik. Niet acute meldingen over mogelijke onveiligheid binnen gezinnen kunnen daardoor weken blijven liggen. Bij acute onveiligheid wordt wel direct gehandeld. Een fietster raakte zaterdagmiddag gewond bij Oefeld toen ze werd aangereden door een oldtimer die deelnam aan de Zwanenbroedersrally. De automobilist, komende uit de richting van Oefeld, zag de fietster mogelijk over het hoofd. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gegaan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits is weer aan het oplossen. Er staat nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Zonzel en Dordrecht 4 kilometer en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee. Voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: In de studio Mariet Rutte en Sjoerd Adema van het streekkoor Kantonis. Welkom in de studio. Jullie hebben 3 oktober een spektakel.
1: We hebben een groot herfstconcert in de Duvelshof aan de Grote Straat in Sambeek. En daarin staat centraal het requiem van Duruflé. En daarnaast zingen we liederen van de componisten Rutter, Whittaker, Fauré, Reinberger, Frank. Het wordt een heel mooi programma. We worden ook begeleid door een ensemble met 7 instrumentalisten. En door de bekende harmoniumspeler Dirk Luymens. Die is, zegt men, de harmoniumspeler des vaderlands. Ook over de hele wereld beroemd. Onder leiding van Mirjam Westgeest. En het belooft een mooi programma te worden. En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar via www.kantonis.nl. En de prijs is inclusief een consumptie, zeggen we daar dan bij.
0: Jullie hebben nog iets te vieren binnenkort, want het koor bestaat volgend jaar 25 jaar. Sjoerd, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, 25 jaar, dat vinden wij echt een moment om even als koor daarbij stil te staan. 25 jaar is niet niks. En dat is natuurlijk in deze plaats een feestje voor de koorleden zelf, maar ook voor de vrienden van Kantonis. Want we hebben gelukkig ook een heel stel vrienden die Kantonis een warm hart toedragen. En die willen we ook graag fêteren tijdens zo'n jubileumjaar. Maar natuurlijk, zo'n jubileumjaar is ook een prachtige gelegenheid om het koor nog eens onder de aandacht te brengen van een brede publiek. Wat meer aandacht te trekken. En ja, wellicht ook weer een nieuwe aanwas van koorleden, want die kunnen we altijd gebruiken.
0: En dan vooral de mannen, heb ik begrepen.
2: En vooral de mannen, maar ook de dames, die dragen nog een heel warm hart toe. Maar inderdaad, de mannen hebben nog iets meer behoefte aan, zou je kunnen zeggen, dan de...
1: Want wie zou er niet met Rossini mee willen zingen?
2: Ja,
1: de grote operacomponist, dat is een belangrijke componist voor het grote jubileumconcert.
2: Ja, in juni volgend jaar is het grote jubileumconcert.
1: We hebben ook een scratchdag. En die is dat wil zeggen dat je scratch dus vanaf niks in één dag een werk instudeert. Ja, we gaan er dan wel vanuit dat mensen thuis of het stuk al kennen of het een beetje voorbereiden. En dat is dit keer gewijd aan Carl Jenkins, het Stabat Mater. Stabat Mater Dolorosa, dat is de moeder stond aan het graf Maria. Met het grote verdriet vanwege het overlijden van haar zoon. En die Jenkins, dat is een heel bekende componist. Hij maakte eigenlijk moderne klassieke muziek. Want hij is begonnen als medewerker in een jazz-rockband. Maar heeft zich ook ontwikkeld als componist en wordt graag gezongen. En wij zingen dan het Stabat Mater. En we hebben nog een kerstconcert.
3: De absolute koningin van de funk en soul, Chaka Khan, is na haar duet met Snoop Dogg terug met een nieuwe fantastische plaat. In haar nieuwste single Curious Subject duikt ze in de spanning en de intrige van een geheimzinnige aantrekkingskracht. Met Chaka's ijzersterke herkenbare stem en een heerlijke groove pakt ze ook nu meteen weer in.
4: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 in Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De linker rijstrook is dicht. En de rechter rijstrook is dicht op de A2 van Utrecht naar Den Bosch toe. Tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Kerkdriel 7 kilometer file. En de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Heilmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
11: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Jonge voetballiefhebbers kunnen tijdens de herfstvakantie op woensdag 21 oktober meedoen aan een Ajax-clinic bij EGS 20 aan de Stoottroepenweg 2 in Escharen. De clinic duurt van 9:15 tot 4:00 en is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. De deelnemers krijgen een volledige voetbalervaring met trainingen volgens de Ajax-methode onder begeleiding van trainers van Ajax Camps en Clinics. Deelname kost €84. Op woensdag 21 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een lezing met bijzondere titel Onder de motorkap van een boom. De bijeenkomst begint om 8:00 en vindt plaats op de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. Boomverzorger Peter Simons vertelt over de werking van bomen, hun evolutie, groeihormonen, beschadigingen en de invloed van ijstijden. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen €4. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Olympia 18 heeft de uitwedstrijd tegen Bruheze verloren met 3-2, ondanks twee keer een voorsprong. Jules Schelbergen opende de score in de 22e minuut, maar Bruheze maakte vlak voor rust gelijk. Na de 1-2 van Schelbergen in de tweede helft scoorde Bruheze in de slotfase de winnende goal. Volharding heeft in de tweede klasse H een 1-1 gelijk spel behaald tegen HVV Helmond. Teun Verberk opende de score, maar Mart van de Gevel zorgde voor de gelijkmaker. Ondanks kansen voor beide teams eindigen we de wedstrijd in een puntendeling. Volharding speelt volgende week thuis tegen koploper Avanti 31. Het sleekkoor Cantones organiseert op zaterdag 3 oktober een herfstconcert in de Duvelshof in Sandbeek, met het requiem van Maurice Duruflé als hoogtepunt. Het koor, dat uit meer dan 50 zangers bestaat, verwelkomt nieuwe leden, vooral mannen. In 2027 viert het koor zijn 25-jarig jubileum met diverse evenementen. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de website. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de A2 Utrecht Den Bosch tussen afrit Geldermals en afrit Kerkdriel 8 kilometer. De vertraging is een kwartier. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Burgestel en Oorschot 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Sinds 2009 is Harry Tullemans pastoor in Oefeld. De van oorsprong Weertenaar viert op 26 september een bijzondere mijlpaal, namelijk zijn 60-jarige jubileum als priester. Van die 60 jaar bracht hij er 35 door in Afrika, waar hij ook een school voor dove kinderen startte, om vervolgens een beetje tegen wil en dank in Nederland pastoor te worden.
1: Ik zat op de lagere school, de 6e klas. En toen kwam een pater van de Heilige Geest naar de 6e klas om te vragen van wie er priester wilde worden. En toen heb ik mijn vinger opgestoken. En toen keek ik om en zag ik, ik was de enige die die vinger opstakte. Dus het trok hem terug. Maar ik was al gespot. En zei, oh, dat is fijn dat jij priester wil worden. En die broeder die gaf me allemaal hoge punten voor godsdienst en noem maar op. Hè. Dus zo werd ik die kant een beetje uitgedreven. Ik wilde in ieder geval geen pastoor worden. Ik had een hekel aan pastoors. Hoog boven de mensen. Ver van de mensen af. En dat wilde ik. Ik wil dicht bij mensen zijn. Maar ik wilde wel naar Afrika toe. Om daar de mensen te leren kennen en daar iets voor mensen te doen. En toen werden we na onze wijding, kregen we een benoeming voor Tanzania. Met z'n drieën zijn we daar naartoe gegaan.
0: Na 30 jaar in Tanzania te zijn geweest, werd Harry Tullemans uitgezonden naar Oeganda.
1: Het eerste wat ik deed was, als je de taal moet leren, dan kun je het beste naar de mensen toe gaan. Dus ik ging die mensen allemaal af om die taal goed te pakken te krijgen. En daar kwam ik die kinderen tegen, die dove kinderen. En toen dacht ik, hé, ik moet iets voor die kinderen doen. En toen heb ik die kinderen dus onder een boom verzameld en een leraar gezocht die de dove taal kende. En toen zijn we daar begonnen, onder die boom. Dat breidde zich enorm uit. Op een gegeven moment waren er 200 kinderen. En ik zorgde ook dat de ouders de taal van de kinderen leerden. Want als ze thuis kwamen, dan was er weer niemand die naar hen luisterde. Op een gegeven moment waren de priesters genoeg die ze zelf moesten overnemen. En ik dacht, nou ja goed, ik ga terug naar Nederland. Dan kan ik ook veel voor Afrika doen. Dus toen ben ik hier priester geworden. Ik wilde geen pastoor worden, maar ik ben hier ook nooit pastoor geweest, echt. Op die manier zoals pastoors dat vroeger waren. Ik ging als missionaris hier naartoe. En ik wilde met mensen omgaan en mensen leren kennen. Ze zijn aardig, ze doen alles voor je. Maar het is een totaal andere manier van omgaan met mensen hier. Daar moest ik aan wennen, ja. Ik heb me hier eenzaam gevoeld. Maar toch hebben ze mij opgenomen en voor mij gezorgd.
0: Een uitgebreid interview met Harry Tullemans is te zien in het programma In Gesprek Met, dat rondom zijn jubileum op het televisiekanaal van Omroep Rond van Kuik uitgezonden wordt en ook op de website terug te vinden zal zijn.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sánchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 14 oktober kun je om 14:30 mee met een rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dateert van ongeveer 1400 en is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Tijdens de rondleiding van ongeveer een uur ontdek je onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer, opkamer en slaapkamers. Kinderen zijn welkom en krijgen een speciale opdracht. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Liefhebbers van satire kunnen op donderdag 15 oktober terecht in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Om 20:30 beginnen Roel en Jos Maaldrink aan hun voorstelling Verbroedering. De broers zijn bekend van hun satirisch programma Plakshot en nemen onder meer democratie, klimaat en kunstmatige intelligentie onder de loep. Het is een avondvullende cabaretvoorstelling met humor en actuele onderwerpen. Kaarten kosten €23,50.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Olympia 18 heeft de uitwedstrijd tegen Bruheze verloren met 3-2, ondanks twee keer een voorsprong. Jules Schelbergen opende de score in de 22e minuut, maar Bruheze maakte vlak voor rust gelijk. Na de 1-2 van Schelbergen in de tweede helft scoorde Bruheze in de slotfase de winnende goal. Volharding heeft in de tweede klasse H een 1-1 gelijk spel behaald tegen HVV Helmond. Teun Verberk opende de score, maar Mart van de Gevel zorgde voor de gelijkmaker. Ondanks kansen voor beide teams eindigen we de wedstrijd in een puntendeling. Volharding speelt volgende week thuis tegen koploper Avanti 31. Het sleekkoor Cantones organiseert op zaterdag 3 oktober een herfstconcert in de Duvelshof in Sambeek, met het requiem van Maurice Duruflé als hoogtepunt. Het koor, dat uit meer dan 50 zangers bestaat, verwelkomt nieuwe leden, vooral mannen. In 2027 viert het koor zijn 25-jarig jubileum met diverse evenementen. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de website. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Afgelopen weekend konden pers en andere geïnteresseerden mee voor een speciale rit op de Maaslijn. De spoorlijn die Land van Kuik verbindt met Nijmegen en Roermond wordt geëlektrificeerd en krijgt plaatselijk dubbel spoor. Verslaggever Robert Kooijmans sprak erover met projectmanager namens ProRail Christian Kaan, met woordvoerder van Arriva Stefan Klaasens en met geïnteresseerde reizigers.
1: De Maaslijn is natuurlijk toch een lijn. Er zitten heel veel reizigers op. Ongeveer 22.000 per dag gemiddeld. Maar het is ook een lijn die best wel regelmatig wat verstoringen geeft. Dat komt omdat het een enkelsporig baanvak is. Waarbij dan ja, treinen die van twee kanten komen, als de een vertraagd is, is de ander ook vertraagd. En ik zal niet zeggen dat wij dat 100% oplossen, maar wij gaan dat wel verbeteren.
2: 11 nieuwe treinen gaan hier rijden over de Maaslijn. Dat is sowieso een hele grote upgrade. Elektrisch vervoer is schoner, is stiller, is betrouwbaarder. En daarnaast heeft het ook qua comfort een flinke upgrade. Dus ja, wij kijken er enorm naar uit.
3: Ik zit dagelijks in deze trein op dit traject vanwege mijn werk. En ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk om wat over die werkzaamheden te weten te komen. Hoe het nou eigenlijk allemaal zit.
4: Ja, hoe interessant vind je het?
5: Ja, heel, heel interessant. Want je kan natuurlijk de informatie halen op de, nou ja, de reguliere plaatsen. Maar dit is wel iets speciaals. En ook met betrekking tot de presentatie.
6: Heb je nog iets nieuws gehoord?
5: Nee, eigenlijk niet.
6: Hoe vind je dat ze dit doen? Zo'n initiatief om zeg maar, ook de burgers erbij te betrekken.
3: Ja, heel leuk. We krijgen mensen natuurlijk ook meer begrip voor de werkzaamheden. En ik vind het heel interessant, dus ik vind het wel leuk dat ze het organiseren.
6: Wanneer gaat jij rijden?
2: Dat is, het moment is steeds dichterbij aan het komen. Dus zodra de elektrificatie klaar is, dan gaan wij hier rijden met onze elektrische treinen. En volgens de huidige planning van ProRail en Svitelsky is dat eind 2027.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
5: In het Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel, in de gemeente Denderleeuw, zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter, die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving, nadat patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En defensieminister Dylan Jezielkus wil welwillend kijken naar de oproep van de EU-buitenlandchef Kaja Kallas om extra schepen beschikbaar te stellen voor EU-marinemissies. Een harde toezegging doet ze niet, omdat Nederland beperkte middelen heeft. Marineschip Zijner Majesteit Evertsen vertrok zondag vanuit Den Helder richting het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
10: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Startmakelaars.
11: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober kun je tijdens de herfstvakantie zelf papier leren scheppen. De workshop bij Wereldtuin Verbe de Liet aan de Tourmalijn 40 in Kuik begint om 10:30 en duurt tot ongeveer 3:30. Van oud papier maak je eigen nieuw papier dat later weer voor allerlei creatieve toepassingen kan gebruikt worden. De workshop is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Deelname kost €12,50. Aanmelden kan tot en met zondag 18 oktober. Op donderdag 22 oktober gaat in Sambeek het muziektheater Rosalia's Rust van start. De voorstelling begint om 8 uur in de voormalige kerk, tegenwoordig Duivelshof, aan de Grote Straat 65 in Sambeek. Het verhaal is geïnspireerd op het leven van kunstenares Rosalia Ries en haar grafkelder bij het Katrina Klooster. Harmonie Semper Unitas werkt samen met toneelvereniging Vest. Muziek, toneel en geprojecteerde beelden komen samen in een voorstelling over historie en het behoud van Sambeeks erfgoed.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De politie heeft vorige week woensdag 3 mannen aangehouden tijdens invallen van de Fiat in Land van Kuik, Eindhoven en Duitsland. De verdachten, een 42-jarige man en 2 mannen van 22 jaar, worden verdacht van drugshandel en witwassen. Tijdens de doorzoekingen zijn documenten en digitale gegevens in beslag genomen. De verdachten blijven 14 dagen in voorlopige hechtenis. Leerlingen van de Boksmeerse Jena Planschool Metameer hebben afgelopen donderdag en vrijdag Engelse les gegeven aan basisschoolleerlingen ter gelegenheid van de Dag van de Talen. Tweede- en derdejaarsleerlingen van het tweetalig onderwijs bereiden de lessen voor en deelden hun ervaringen. De Dag van de Talen wordt jaarlijks op 26 september gevierd. Olympia 18 heeft de uitwedstrijd tegen Bruheze verloren met 3-2, ondanks 2 keer een voorsprong. Jules Schelbergen opende de score in de 22e minuut, maar Bruheze maakte vlak voor rust gelijk. Na de 1-2 van Schelbergen in de tweede helft scoorde Bruheze in de slotfase de winnende goal. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: de studio Mariet Rutte en Sjoerd Adema van het Streekkoor Cantonis. Welkom in de studio. Jullie hebben 3 oktober een spektakel.
1: We hebben een groot herfstconcert in de Duvelshof aan de Grote Straat in Sambeek. En daarin staat centraal het requiem van Duruflé. En daarnaast zingen we liederen van de componisten Rutter, Whittaker, Fauré, Reinberger, Frank. Het wordt een heel mooi programma. We worden ook begeleid door een ensemble met 7 instrumentalisten. En door de bekende harmoniumspeler Dirk Luymens. Die is, zegt men, de harmoniumspeler des Vaderlands. Ook over de hele wereld beroemd. Onder leiding van Mirjam Westgeest. En het belooft een mooi programma te worden. En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar via www.cantonis.nl. En de prijs is inclusief een consumptie, zeggen we daar dan bij.
0: Jullie hebben nog iets te vieren binnenkort, want het koor bestaat volgend jaar 25 jaar. Sjoerd, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, 25 jaar, dat vinden wij echt een moment om even als koor daarbij stil te staan. 25 jaar is niet niks. En dat is natuurlijk in deze plaats een feestje voor de koorleden zelf, maar ook voor de vrienden van Cantonis. Want we hebben gelukkig ook een heel stel vrienden die Cantonis een warm hart toedragen. En die willen we ook graag fêteren tijdens zo'n jubileumjaar. Maar natuurlijk, zo'n jubileumjaar is ook een prachtige gelegenheid om het koor nog eens onder de aandacht te brengen van een brede publiek. Wat meer aandacht te trekken. En ja, wellicht ook weer een nieuwe aanwas van koorleden, want die kunnen we altijd gebruiken.
0: En dan vooral de mannen, heb ik begrepen.
2: En vooral de mannen, maar ook de dames, die dragen nog een heel warm hart toe. Maar inderdaad, de mannen hebben nog iets meer behoefte aan, zou je kunnen zeggen.
1: Want wie zou er niet met Rossini mee willen zingen?
2: Ja,
1: de
2: natuurlijk.
1: Grote operacomponist. Dat is een belangrijke componist voor het grote jubileumconcert.
2: Ja. In juni volgend jaar is het grote jubileumconcert.
1: We hebben ook een scratchdag. En die is dat wil zeggen dat je scratch dus vanaf niks in één dag een werk instudeert. Ja, we gaan er dan wel vanuit dat mensen thuis of het stuk al kennen of het een beetje voorbereiden. En dat is dit keer gewijd aan Carl Jenkins, het Stabat Mater. Het Stabat Mater Dolorosa, dat is de moeder stond aan het graf Maria. Met het grote verdriet vanwege het overlijden van haar zoon. En die Jenkins, dat is een heel bekende componist. Hij maakte eigenlijk moderne klassieke muziek. Want hij is begonnen als medewerker in een jazz-rockband. Maar heeft zich ook ontwikkeld als componist en wordt graag gezongen. En wij zingen dan het Stabat Mater. En we hebben nog een kerstconcert.
3: De Amerikaanse muzikale duizendpoot Beck is terug met een heerlijke, meeslepende track. In zijn nieuwe single Disappearing Act neemt hij je mee in een sfeervolle zoektocht naar jezelf en het verlangen om even aan de waan van de dag te ontsnappen. Een sfeervol, gelaagd nummer met die kenmerkende Beck-sound.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
7: De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum Z-Cert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja. Ja.
9: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 18 oktober verandert landgoed Tongelaar in één groot buitenfeest voor kinderen. Vanaf 11 uur tot 5 uur zijn er allerlei activiteiten op Tongelaar en de Tongelaar 12 in Mil. Kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar kunnen onder meer paddenstoelen speuren, appels persen, knutselen, een modderkeuken ontdekken en vuur maken. Ook zijn er activiteiten rond bushcraft, bijen en natuur. Een mooie bestemming voor gezinnen tijdens de herfstvakantie. Voor kinderen vanaf 6 jaar staat op zondag 18 oktober een bijzonder theateravontuur op het programma. Om 2 uur begint de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster neemt het publiek mee in een razendsnelle voorstelling vol chaos, humor en verrassende filmtrucs. Andy en Thierry krijgen te maken met een Hollywood-producent, een aap en natuurlijk een compleet uit de hand gelopen boomhut. Kaarten kosten €18.
2: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De politie heeft vorige week woensdag 3 mannen aangehouden tijdens invallen van de Fiat in Land van Kuik, Eindhoven en Duitsland. De verdachten, een 42-jarige man en 2 mannen van 22 jaar, worden verdacht van drugshandel en witwassen. Tijdens de doorzoekingen zijn documenten en digitale gegevens in beslag genomen. De verdachten blijven 14 dagen in voorlopige hechtenis. Leerlingen van de Boksmeerse Jena Planschool Metameer hebben afgelopen donderdag en vrijdag Engelse les gegeven aan basisschoolleerlingen ter gelegenheid van de Dag van de Talen. Tweede- en derdejaarsleerlingen van het tweetalig onderwijs bereiden de lessen voor en deelden hun ervaringen. De Dag van de Talen wordt jaarlijks op 26 september gevierd. Olympia 18 heeft de uitwedstrijd tegen Bruheze verloren met 3-2, ondanks 2 keer een voorsprong. Jules Schelbergen opende de score in de 22e minuut, maar Bruheze maakte vlak voor rust gelijk. Na de 1-2 van Schelbergen in de tweede helft scoorde Bruheze in de slotfase de winnende goal. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij.

0: Sinds 2009 is Harry Tullemans pastoor in Oefeld. De van oorsprong Weertenaar viert op 26 september een bijzondere mijlpaal, namelijk zijn 60-jarige jubileum als priester. Van die 60 jaar bracht hij er 35 door in Afrika, waar hij ook een school voor dove kinderen startte, om vervolgens een beetje tegen wil en dank in Nederland pastoor te worden.
1: Ik zat op de lagere school, de 6e klas. En toen kwam een pater van de Heilige Geest naar de 6e klas om te vragen van wie er priester wilde worden. En toen heb ik mijn vinger opgestoken. En toen keek ik om en dan zag ik, ik was de enige die die vinger opstak. Dus ik trok hem terug. Maar ik was al gespot. En zei, oh, dat is fijn dat jij priester wil worden. En die broeder die gaf me allemaal hoge punten voor godsdienst en noem maar op. Hè. Dus zo werd ik die kant een beetje uitgedreven. Ik wilde in ieder geval geen pastoor worden. Ik had een hekel aan pastoors. Hoog boven de mensen. Ver van de mensen af. En dat wilde ik. Ik wilde dicht bij de mensen zijn. Maar ik wilde wel naar Afrika toe. Om daar de mensen te leren kennen en daar iets voor mensen te doen. En toen werden we na onze wijding, kregen we een benoeming voor Tanzania met z'n drieën. Zijn we daar naartoe gegaan.
0: Na 30 jaar in Tanzania te zijn geweest, werd Harry Tullemans uitgezonden naar Oeganda.
1: Het eerste wat ik deed was, als je de taal moet leren, dan kun je het beste naar de mensen toe gaan. Dus ik ging die mensen allemaal af om die taal goed te pakken te krijgen. En daar kwam ik die kinderen tegen, die dove kinderen. En toen dacht ik, hé, ik moet iets voor die kinderen doen. En toen heb ik die kinderen dus onder een boom verzameld. En een leraar gezocht die de dove taal kende. En toen zijn we daar begonnen, onder die boom. Dat breidde zich enorm uit. Op een gegeven moment waren er 200 kinderen. En ik zorgde ook dat de ouders de taal van de kinderen leerde. Want als ze thuis kwamen, dan was er weer niemand die naar hen luisterde. Op een gegeven moment waren de priesters genoeg die ze zelf moesten overnemen. En ik dacht, nou ja, goed, ik ga terug naar Nederland. Dan kan ik ook veel voor Afrika doen. Dus toen ben ik hier priester geworden. Ik wilde geen pastoor worden, maar ik ben hier ook nooit pastoor geweest, echt. Op die manier zoals pastoors dat vroeger waren. Ik ging als missionaris hier naartoe. En ik wilde met mensen omgaan en mensen leren kennen. Ze zijn aardig, ze doen alles voor je. Maar het is een totaal andere manier van omgaan met mensen hier. Daar moest ik aan wennen, ja. Ik heb me hier eenzaam gevoeld. Maar toch hebben ze mij opgenomen en voor mij gezorgd.
0: Een uitgebreid interview met Harry Tullemans is te zien in het programma In Gesprek Met, dat rondom zijn jubileum op het televisiekanaal van Omroep Rond van Kuik uitgezonden wordt en ook op de website terug te vinden zal zijn.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Lissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat het patiëntportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
13: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Startmakelaars.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Frank van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 16 oktober wordt er flink gelachen in gemeenschapshuis De Willig aan de wethouder Linderstraat 11 in Wilbertoord. De stand-up comedyavond begint om 8 uur en brengt maar liefst 8 comedians op het podium, onder meer Jan Volleberg. Een MC praat de avond aan elkaar. Verwacht herkenbare verhalen, scherpe grappen en onverwachte wendingen. Kaarten kosten €10 in de voorverkoop en €12,50 aan de deur. Muziekvereniging Juliana Haps houdt op zaterdag 17 oktober het jaarlijkse jubilarische concert. Het concert begint om 8 uur bij Zalencentrum De Posthoorn aan de Kerkstraat 6 in Haps. Dit jaar wordt Erik van den Besselaar vanwege 25-jarig lidmaatschap en Monique Noorbergen vanwege maar liefst 40-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Het orkest en de slagwerkgroep van Juliana treden op samen met muzikale gasten uit Alpen en Dreumel. De toegang is gratis, de zaal opent om 7 uur.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De politie heeft vorige week woensdag 3 mannen aangehouden tijdens invallen van de Fiat in Land van Kuik, Eindhoven en Duitsland. De verdachten, een 42-jarige man en 2 mannen van 22 jaar, worden verdacht van drugshandel en witwassen. Tijdens de doorzoekingen zijn documenten en digitale gegevens in beslag genomen. De verdachten blijven 14 dagen in voorlopige hechtenis. Leerlingen van de Boksmeerse Jena Plantschool Metameer hebben afgelopen donderdag en vrijdag Engelse les gegeven aan basisschoolleerlingen ter gelegenheid van de Dag van de Talen. Tweede- en derdejaarsleerlingen van het tweetalig onderwijs bereiden de lessen voor en deelden hun ervaringen. De Dag van de Talen wordt jaarlijks op 26 september gevierd. Olympia 18 heeft de uitwedstrijd tegen Bruheze verloren met 3-2, ondanks 2 keer een voorsprong. Jules Schelbergen opende de score in de 22e minuut, maar Bruheze maakte vlak voor rust gelijk. Na de 1-2 van Schelbergen in de tweede helft scoorde Bruheze in de slotfase de winnende goal. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je vertraging is 10 minuten als je over de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht rijdt. Want bij Vierlingsbeek staat een auto in brand. 4 kilometer file daar en 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Afgelopen weekend konden pers en andere geïnteresseerden mee voor een speciale rit op de Maaslijn. De spoorlijn die Land van Kuik verbindt met Nijmegen en Roermond wordt geëlektrificeerd en krijgt plaatselijk dubbel spoor. Verslaggever Robert Kooijmans sprak erover met projectmanager namens ProRail Christian Kaan, met woordvoerder van Arriva Stefan Klaasens en met geïnteresseerde reizigers.
1: De Maaslijn is natuurlijk toch een lijn. Er zitten heel veel reizigers op. Ongeveer 22.000 per dag gemiddeld. Maar het is ook een lijn die best wel regelmatig wat verstoringen geeft. Dat komt omdat het een enkelsporig baanvak is. Waarbij dan ja, treinen die van twee kanten komen, als de een vertraagd is, is de ander ook vertraagd. En ik zal niet zeggen dat wij dat 100% oplossen, maar wij gaan dat wel verbeteren.
2: 11 nieuwe treinen gaan hier rijden over de Maaslijn. Dat is sowieso een hele grote upgrade. Elektrisch vervoer is schoner, is stiller, is betrouwbaarder. En daarnaast heeft het ook qua comfort een flinke upgrade. Dus ja, wij kijken er enorm naar uit.
3: Ik zit dagelijks in deze trein op dit traject vanwege mijn werk. En ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk om wat over die werkzaamheden te weten te komen. Hoe het nou eigenlijk allemaal zit.
4: Ja, hoe interessant vind je het?
5: Ja, heel, heel interessant. Want je kan natuurlijk de informatie halen op de, nou ja, de reguliere plaatsen. Maar dit is wel iets speciaals. En ook met betrekking tot de presentatie.
4: Heb je ook iets nieuws gehoord?
5: Nee, eigenlijk niet.
4: Hoe vind je dat ze dit doen? Zo'n initiatief om zeg maar, ook de burgers erbij betrekken?
3: Ja, heel leuk. We krijgen mensen natuurlijk ook meer begrip voor de werkzaamheden. En ik vind het heel interessant, dus ik vind het wel leuk dat ze het organiseren.
4: Wanneer gaat hij rijden?
2: Dat is, het moment is steeds dichterbij aan het komen. Dus zodra de elektrificatie klaar is, dan gaan wij hier rijden met onze elektrische treinen. En volgens de huidige planning van ProRail en Svitelsky is dat eind 2027.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot hun middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amelsvoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Lissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. En 10 minuten vertraging nog op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Langzaam rijden over 4 kilometer tussen Tilburg, Centrum West en Bavel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 25 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een paddenstoelenwandeling op de landgoederen De Barendonk en Ossenbroek. De wandeling begint om 10 uur en duurt tot ongeveer 12 uur. Verzamelen kan vanaf 9:45 bij landgoed De Barendonk aan de Meelseweg 13 in Beers. Natuurgidsen vertellen hoe paddenstoelen groeien en waarop je moet letten bij het herkennen. De wandeling is geschikt voor volwassenen en kinderen. Deelname is gratis, maar ook vooraf aanmelden is verplicht. Op zaterdag 24 oktober vindt in de Lambertuskerk in Beers een stukje Beieren plaats. Het Oktoberfest begint om 8 uur en duurt tot 1 uur in de Lambertuskerk aan Kerkveld 2 in Beers. Het programma staat onder meer Stimming met Peter, Benny Solo en Party DJ Tony. Verwacht dus bier, braadworst, dindrels, lederhozen en vooral veel muziek en feest. Het evenement is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een avondje Beierse gezelligheid. Op zaterdag 24 oktober kun je de natuur eens op een hele andere manier beleven tijdens de Nacht van de Nacht. Avondwandeling door en rond de Gasterse bossen begint om 7 uur en duurt tot ongeveer 9 uur. In de agenda staat Hoeve 23 in Gassel als locatie. Het definitieve verzamelpunt wordt na aanmelding bekendgemaakt. De wandeling laat zien hoe bijzonder het donker kan zijn en vraagt aandacht voor lichtvervuiling. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag een paardenwagen gestolen op de Achterdijk in Mil. De diefstal die rond 3:30 plaatsvond is vastgelegd op camerabeelden. Een donkere auto sleepte de wagen weg, maar de sleepkabel raakte los. Getuigen worden verzocht zich te melden. De politie heeft vorige week woensdag 3 mannen aangehouden tijdens invallen van de Fiat in Land van Kuik, Eindhoven en Duitsland. De verdachten, een 42-jarige man en 2 mannen van 22 jaar, worden verdacht van drugshandel en witwassen. Tijdens de doorzoekingen zijn documenten en digitale gegevens in beslag genomen. De verdachten blijven 14 dagen in voorlopige hechtenis. Leerlingen van de Boksmeerse Jena Planschool Metameer hebben afgelopen donderdag en vrijdag Engelse les gegeven aan basisschoolleerlingen ter gelegenheid van de Dag van de Talen. Tweede- en derdejaarsleerlingen van het tweetalig onderwijs bereiden de lessen voor en deelden hun ervaringen. De Dag van de Talen wordt jaarlijks op 26 september gevierd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A16 Breda-Rotterdam, kwartiertje vertraging bij Dordrecht. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Want bij Tilburg Centrum West zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht, vanaf Moergestel rijdt het langzaam. En 10 minuten vertraging op de N260 Baarle-Nassau-Tilburg. Bij Tilburg-Reeshof 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: In de studio Mariet Rutte en Sjoerd Adema van het Streekkoor Cantonis. Welkom in de studio. Jullie hebben 3 oktober een spektakel.
1: We hebben een groot herfstconcert in de Duvelshof aan de Grote Straat in Sambeek. En daarin staat centraal het requiem van Duruflé. En daarnaast zingen we liederen van de componisten Rutter, Whittaker, Fauré, Reinberger, Frank. Het wordt een heel mooi programma. We worden ook begeleid door een ensemble met 7 instrumentalisten. En door de bekende harmoniumspeler Dirk Luymens. Die is, zegt men, de harmoniumspeler des Vaderlands. Ook over de hele wereld beroemd. Onder leiding van Mirjam Westgeest. En het belooft een mooi programma te worden. En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar via www.cantonis.nl. En de prijs is inclusief een consumptie, zeggen we daar dan bij.
0: Jullie hebben nog iets te vieren binnenkort, want het koor bestaat volgend jaar 25 jaar. Sjoerd, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, 25 jaar, dat vinden wij echt een moment om even als koor daarbij stil te staan. 25 jaar is niet niks. En dat is natuurlijk in deze plaats een feestje voor de koorleden zelf, maar ook voor de vrienden van Cantonis. Want we hebben gelukkig ook een heel stel vrienden die Cantonis een warm hart toedragen. En die willen we ook graag fêteren tijdens zo'n jubileumjaar. Maar natuurlijk, zo'n jubileumjaar is ook een prachtige gelegenheid om het koor nog eens onder de aandacht te brengen van een brede publiek. Wat meer aandacht te trekken. En ja, wellicht ook weer een nieuwe aanwas van koorleden, want die kunnen we altijd gebruiken.
0: En dan vooral de mannen, heb ik begrepen.
2: En vooral de mannen, maar ook de dames, die dragen nog een heel warm hart toe. Maar inderdaad, de mannen hebben nog iets meer behoefte aan, zou je kunnen zeggen.
1: Want wie zou er niet met Rossini mee willen zingen?
2: Ja,
1: de grote operacomponist. Dat is een belangrijke componist voor het grote jubileumconcert.
2: Ja, in juni volgend jaar is het grote jubileumconcert.
1: We hebben ook een scratchdag. En dat wil zeggen dat je scratch dus vanaf niks in één dag een werk instudeert. Ja, we gaan er dan wel vanuit dat mensen thuis of het stuk al kennen of het een beetje voorbereiden. En dat is dit keer gewijd aan Carl Jenkins, het Stabat Mater. Het Stabat Mater Dolorosa, dat is de moeder stond aan het graf Maria. Met het grote verdriet vanwege het overlijden van haar zoon. En die Jenkins, dat is een heel bekende componist. Hij maakte eigenlijk moderne klassieke muziek. Want hij is begonnen als medewerker in een jazz-rockband. Maar heeft zich ook ontwikkeld als componist en wordt graag gezongen. En wij zingen dan het Stabat Mater. En we hebben nog een kerstconcert.

0: Dichterbij dan je denkt.
1: De Nederlandse meester van de feel-good vintage pop, Benny Sings, is terug met een heerlijke, frisse track. In zijn single Love You Me draait het om het pure geluk en de verlossing van weten dat de liefde wederzijds is.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
7: De Nederlandse economie leidt afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Geroms van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat.
8: Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot de middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief van de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amersfoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 80 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijdt het langzaam over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht een kapotte auto op de rechterrijstrook. Daardoor 8 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Alfred Numansdorp. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Ewijk rijdt het langzaam. De A58 Breda-Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshoven alweer 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En vanuit Eindhoven naar Tilburg 10 minuten vertraging bij Moergestel op diezelfde A58. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch 10 minuten vertraging bij knooppunt Hooipolder. Op de A59 de andere kant op richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder ook 10 minuten oponthoud. En op de N260 Baarle-Nassau-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
12: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
13: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
15: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja.
15: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: denk dat de versie van Gary Jules en Michael Andrews wellicht bekender is bij veel van ons publiek. Maar dit is dan toch wel een versie die al wat langer bestond. Tears for Fears op je radio en Mad World. Ja, het is een zotte wereld, hè? Zo zeggen ze dan bij onze zuiderburen. Ja, zo gaan die dingen. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Het is maandag, lieve vrienden, de eerste werkdag van je week. Je luistert al op Land van Kuik. Mijn naam is Jan Debe. Tot 6 uur neem ik je mee van werk naar je huis. Of misschien wel andersom, van huis naar het werk. Ligt een beetje aan je agenda natuurlijk. Onze agenda voor de komende 2 uur ziet er ongeveer als volgt uit. Circa plus minus. We gaan naar de beurs rond 17:50. We hebben het streeknieuws om 17:30 en 17:30. Met daarbij natuurlijk ook het weer rondom het Land van Kuik. Verder hebben we ook de verkeersinformatie op elk kwartier zo'n beetje. Om jou op de hoogte te houden als jij nog onderweg bent. Het zou kunnen gaan regenen vanmiddag namelijk. Dus laten we ook een beetje voorzichtig zijn als we dan toch op de weg zitten. Hè? En we gaan straks ook nog eventjes praten met... Even kijken, met wie gaan we praten vandaag? Wij gaan praten met Willem Striekwold. En Willem Striekwold is, zit in de gemeenteraad namens Liberaal Land van Kuik. En dat is meteen ook ons enige raadslid uit Vierlingsbeek, die in onze gemeenteraad plaats heeft genomen. En Patrick Huisman die sprak eerder met hem in Het Land aan Tafel. En Willem vertelt wat hij graag zou willen komen doen binnen de gemeenteraad. Dus daar gaan we ook zeker eventjes aandacht aan besteden. Dat doen we rond 17:50 om precies te zijn. Dus we hebben toch wel het een en het ander te doen, zo hè. Met alle vaste ingrediënten en hier en daar wat de variabele informatie. Oh ja, en de agenda, die hebben we natuurlijk ook nog. En veel muziek. Blijf lekker luisteren. Tot 6 uur is het Afslag LVC.
1: Jan Debe. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: McDonald op je radio en Sweet Freedom. Je luistert naar Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Elke maandag tot en met donderdag van 4 tot 6. En zoals je weet kijken we dan ook altijd naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Nou, dan zullen we eens even gaan kijken. Op de A50 heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os Oost. Dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: The winner takes it all. Dat was weer je maandagse ABBA-moment hier in de afslag LVC, volgens mij zo'n beetje. Goed, zometeen verder met Queen, volgens mij. Die had ik voor je klaarstaan, dat is ook wel leuk. Maar eerst kijken we even in de agenda van het Land van Kuik, lieve vrienden.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op vrijdag 16 oktober wordt er flink gelachen in gemeenschapshuis De Willig aan de wethouder Linderstraat 11 in Wilbertoort. De stand-up comedyavond begint om 8 uur en brengt maar liefst 8 comedians op het podium, onder meer Jan Volleberg. Een MC praat de avond aan elkaar. Verwacht herkenbare verhalen, scherpe grappen en onverwachte wendingen. Kaarten kosten €10 in de voorverkoop en €12,50 aan de deur. Muziekvereniging Juliana Haps houdt op zaterdag 17 oktober het jaarlijkse jubilarische concert. Het concert begint om 8 uur bij Zalencentrum De Posthoorn aan de Kerkstraat 6 in Haps. Dit jaar wordt Erik van den Besselaar vanwege 25-jarig lidmaatschap en Monique Noorbergen vanwege maar liefst 40-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Het orkest en de slagwerkgroep van Juliana treden op samen met muzikale gasten uit Alpen en Dreumel. De toegang is gratis, de zaal opent om 7 uur.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Queen en de Crazy Little Thing Called Love. Ja, en als je dan je rare kleine dingetje hebt gevonden wat dan liefde heet, en ook met die hij of zij met wie je denkt van, goh, daar lijkt het me wel prettig mee om daarmee door te gaan. Ja, dan kun je gaan zingen van, let's stay together. Hè? Zometeen het streeknieuws, dat gaan we zometeen doen rond de klok van 4:30. Maar eerst is Tina Turner.

0: Blond van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag een paardenwagen gestolen op de Achterdijk in Mil. De diefstal die rond 2:30 plaatsvond is vastgelegd op camerabeelden. Een donkere auto sleepte de wagen weg, maar de sleepkabel raakte los. Getuigen worden verzocht zich te melden. De politie heeft vorige week woensdag 3 mannen aangehouden tijdens invallen van de Fiat in Land van Kuik, Eindhoven en Duitsland. De verdachten, een 42-jarige man en 2 mannen van 22 jaar, worden verdacht van drugshandel en witwassen. Tijdens de doorzoekingen zijn documenten en digitale gegevens in beslag genomen. De verdachten blijven 14 dagen in voorlopige hechtenis. Leerlingen van de Boksmeerse Jena Planschool Metameer hebben afgelopen donderdag en vrijdag Engelse les gegeven aan basisschoolleerlingen ter gelegenheid van de Dag van de Talen. Tweede- en derdejaarsleerlingen van het tweetalig onderwijs bereiden de lessen voor en deelden hun ervaringen. De Dag van de Talen wordt jaarlijks op 26 september gevierd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over.
3: Dan kijken we nog even naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Het valt nog mee, gelukkig op dit moment. Op de A50 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En dat waren ze.
4: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

Ja, hier hadden ze toch wel groot internationaal succes mee, kan je wel zeggen. Two Brothers on the Fourth Floor. En Dreams, zo heette deze plaat inderdaad. En Two Brothers on the Fourth Floor, die zijn natuurlijk vrij recent gestopt. Na meer dan 30 jaar, omdat de rapper D-Rock, die we ook wel kennen als René Philips eigenlijk met zijn echte naam. Toch problemen heeft met zijn Parkinson en daardoor niet meer kan optreden. En zangeres Desiree, die is eerder al een keer flink ziek geweest. En is gelukkig kunnen genezen van borstkanker. En ja, ze hebben gewoon besloten om te stoppen met Two Brothers on the Fourth Floor, want dat ging gewoon niet meer. En ze hebben gezegd van nou, samen uit, samen thuis. En Desiree, die stond afgelopen zaterdagmiddag op te treden in het Muziekcafé in Hilversum. Tijdens de live uitzending op NPO Radio 2. Daar was ik ook aanwezig. Ik heb er gezellig van genoten, kan ik je zeggen. En het leuke is ook om te vertellen dat Desiree ook bezig is aan een nieuw album. Maar ja, dan ook wel met hele andere muziek hoor. Ze is zelf ook liedjes aan het schrijven. Ze gaat ook Nederlandstalige dingen doen zelfs. Ja, en die meid heeft ook best wel soul hoor. Dus wie weet wat voor een mooi album dat wordt. Ja, dat wordt toch in de loop van het komend jaar pas dat het album van Desiree gaat verschijnen. Maar zeker de moeite waard om in de gaten te houden, heb ik me al voorgenomen. Dan vraag je misschien af van, goh, wat was je nou in Hilversum aan het doen? Nou, afgelopen weekend was, zaterdag tenminste, was in Hilversum ook de NLPO Inspiratiedag. Dat is een inspiratiedag voor de Nederlandse publieke lokale omroepen, waar Omroep Land van Kuik eigenlijk ook wel zich toe mag rekenen. Hè? En daar kun je dan allerlei inspiratie op doen andere radio en tv en podcastmakers en journalisten en dergelijke. Het was een hele interessante dag. Ik vond het ook heel interessant om te zien hoeveel collega's er ook aanwezig waren. Trouwens, dat even terzijde. Goed, we gaan eventjes naar een bekend duo toch wel, mag je zeggen. Mauro Malamasi en Jacques-Fred Petrus. Die namen de verantwoording op zich voor deze BB&Q-band. Je kan gaan luisteren naar Starlet.

0: Even een beetje rock and rolling op je radio met de Rolling Stones. Lieve vrienden, je hebt geluisterd naar Mixed Emotions, zo heette deze plaat. Die heb je allemaal wellicht wel eens, hè. Gemengde gevoelens. Als je ergens naartoe moet, naar een feestje of naar een afspraak, en je hebt er eigenlijk helemaal geen trek in, maar je vindt ook dat je er niet kan wegblijven of zo. Ja, dan ga je met gemengde gevoelens ga je er naartoe. Of misschien als je uitgenodigd bent bij je schoonfamilie of zo. Dan denk je van ja, ik moet eigenlijk wel, maar ja, ik weet het eigenlijk niet. Goed, we kijken eventjes naar het verkeer. De A50, daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En nog 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Even kijken, is deze ook? Ja, deze is ook voor ons. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg inmiddels al. Even kijken, dan hebben we nog 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Ook even om rekening mee te houden. Dan de A59, daar begint het ook drukker te worden op de ring Sertogenbos. Namelijk 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Sertogenbos Maaspoort en Sertogenbos West. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: mooie. Louis Capaldi hoorde je zojuist en Stay Love.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: En we gaan weer eventjes naar een stukje politiek toe, want daar hebben we natuurlijk altijd wel wat. Daar zijn we nooit over uitgesproken in het Land van Kuik. We gaan eventjes naar Willem Striekwold. En dat is het enige raadslid in onze gemeente uit Vierlingsbeek afkomstig. En die zit namens Liberaal Land van Kuik in de gemeenteraad. Laten we eventjes gaan luisteren, want Patrick Huisman die had een gesprekje met hem eerder al in het land aan tafel op tv.
2: Sinds april zit Willem Striekwold als enige raadslid uit Vierlingsbeek in de nieuwe gemeenteraad van Land van Kuik. Dat doet hij namens Liberaal LVC. In het programma Het Land aan Tafel bevroeg presentator Patrick Huisman hem over waarom hij de gemeenteraad in wilde en wat de waarde kan zijn van zijn perspectief als ondernemer en als een van de jongste raadsleden.
3: Ik wilde de gemeenteraad in omdat ik en eigenlijk altijd al een heel groot hart heb gehad voor de gemeenschap waar ik dan in verkeer. Ik ben van mening dat in zo'n gemeenschap iedereen daar iets aan bij moet dragen. Je ziet heel veel vrijwilligers die in zo'n gemeenschap iets bijdragen. Dat deed ik ook al langer als vrijwilliger bij Verharding, bij verschillende talkshows en opbouwen van dingen. Maar ik denk dat iedereen daar iets aan bij moet dragen. En als je dan in mijn geval een studie bestuurskunde doet, dan heb je eigenlijk al best wel veel meegekregen over ons vakgebied als raadslid.
4: Je denkt, dan kan ik het ook maar beter in de praktijk brengen.
3: Dan wil ik ook aan mijn gemeenschap dat bijdragen. En Johan die stopte ermee, dus dan is het ook belangrijk voor zo'n gemeenschap dat er iemand daarvoor in de plaats komt.
4: Dus je bedoelt uit hetzelfde gebied, bedoel je dat?
3: Ja, of? Uit dezelfde regio. Ja, ik denk dat het als gemeenteraad heel goed is als je breed vertegenwoordigd bent.
4: Ah, zeker, met 33 kernen natuurlijk.
3: Zeker, zeker, ja.
4: Ja. Je gaf al aan, je studeert bestuurskunde, maar je bent daarnaast ook horecaondernemer. Als je die twee dingen naast elkaar legt en dan gecombineerd met het raadlidmaatschap, vallen je dan nu al dingen op?
3: Ja, dat het veel is. Dat valt me sowieso op. Maar ik moet zeggen, ik ben 24. Ik vind dat nu ook kan. Daar heb ik ook echt wel bewust voor gekozen.
4: Maar ik bedoel eigenlijk meer van dat je denkt van ja, de gemeente kan dit wel zo in regels bedenken. Maar als ondernemer kijk ik daar toch heel anders naar.
3: Ja, ik denk dat je natuurlijk altijd dat perspectief ook meeneemt. Ik denk ook dat het goed is. We hebben nogal wat ondernemers in de raad. Ik denk dat inderdaad een mooi perspectief is. Ik denk ook uit verschillende hoeken. Hè. Vanuit mijn perspectief heb je dan het horecaperspectief. Het is natuurlijk wel zo dat ik dan heb ik ook al gedaan bij de APV een gedeelte, dat je dan niet meestemt als het over jouw specifieke vakgebied gaat, omdat je dan natuurlijk gewoon financieel belang bij
4: APV
3: hebt.
4: Is de algemeen plaatselijke verordening, ja. waarin ook zaken voor de horeca, sluitingstijden en openingstijden en dergelijke geregeld worden. Ben je de jongste in de raad?
3: Nee.
4: Oh. Nee, maar wel een van de jongeren, denk ik.
3: Ja.
4: Denk je dan dat je ook vanuit dat perspectief anders kijkt naar zaken die in de gemeenteraad spelen, of niet?
3: Nou ja, ik denk dat je sowieso iets in kunt brengen. Ik denk dat je in je eigen omgeving, ik heb natuurlijk heel veel vrienden van mijn leeftijd, dat je dan ook daarin goed proeft wat er in jouw leeftijdscategorie speelt. En daarom is het ook belangrijk dat je in die raad een hele grote diversiteit hebt van leeftijden. Waardoor je dus ook verschillende denkbeelden vanuit jouw gemeente in de raad gerepresenteerd krijgt.
4: Oké. Willem, wat viel er mee, wat viel er tegen?
3: Nou, wat mij heel erg meeviel en wat mij ook dus positief is opgevallen, is het traject waarin je zeg maar begint als gemeenteraadslid. Waarin je dan wordt meegenomen in hoe word je gemeenteraadslid? Welke instrumenten heb je als gemeenteraadslid om jouw gemeenteraadswerk goed uit te voeren? Wat viel tegen? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind niet dat er heel veel tegenvalt.
4: Oh,
3: want we zijn ook nog maar heel kort onderweg.
4: Dat is ook
3: vast iets gaan tegenvallen, maar ik ben het nog niet tegengekomen.
0: Nieuwe generatie raadsleden onderweg, lieve vrienden. Je hebt geluisterd naar Willem Striekwold van Liberaal Land van Kuik. Een van de jongere raadsleden. Hij was in gesprek met onze Patrick Huisman. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur van Afslag LVC. Zometeen gaan we verder met het tweede deel. Dat doen we na de boodschappen en het nieuws van 5 uur. En dan kom ik bij terug met meer muziek. De agenda nog een keer. We kijken naar het streeknieuws en de beurs. Tot zo.
5: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC. Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie. Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
5: Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati, wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor 900.000 euro hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Gerons van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat.
6: Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het zuiden van het land. Het is behoorlijk druk op de weg dus. Een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. Dat is bijvoorbeeld het geval op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 15 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Als je verder doorrijdt kom je bij Geldermalsen nog eens in 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Numansdorp. 20 minuten oponthoud. 10 minuten op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg rijdt langzaam tussen Best en Moergestel over 6 kilometer. A59 Den Bosch, Zonzeel bij knooppunt Hooipolder 11 kilometer file en een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging als je over de N267 vanuit Drunen naar Andel rijdt. Je komt in 4 kilometer file bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Fantastische band, ook ontzettend veelzijdigheid. Stevie Wonder en Master Blaster hoorde je als eerst Jammin' Straight. In deze plaats een beetje reggae op je radio met Stevie Wonder in dit geval. Goedemiddag en welkom in het tweede deel van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Mijn naam is Jan Deven en tot aan de klok van 6 uur sleep ik je mee van je werk naar huis toe. Of misschien wel de andere kant uit, hè. Dat zou ook zomaar kunnen in ieder geval. Nou, Stevie Wonder dus als opener, helemaal niet verkeerd. Wat gaan we nog doen in dit uur? Nou, we hebben natuurlijk de gebruikelijke ingrediënten eigenlijk. Hè. Dat is het voornamelijk waar het op neer gaat komen. Dus we kijken naar het verkeer, weer. We hebben het streekje nieuws natuurlijk. We hebben de agenda voor je. En we gaan rond 10 voor 6 eventjes kijken wat er op de beurzen is gebeurd. En voor de rest heel veel goede muziek, zoals deze. De nieuwe van Linda Jorizzo. Wie is Linda Jorizzo? Voor het grote publiek dan eventjes Linda Jorizzo, lieve vrienden. Zat ook ooit bij The Flirts. En die kan je onderhand wel, die zou je onderhand kunnen kennen van Passion. En dat soort disco-plaatjes uit het begin van de jaren 80 zo'n beetje. Daarover later meer. Maar hier is ze in ieder geval met de nieuwe single. Ja.
1: Jan Deben. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: Yves Berendsen en Verlangen hoorde je zojuist. En het was een opname uit de eerste aflevering van het huidige seizoen van Beste Zangers. Want daar zit hij natuurlijk ook in, Yves Berendsen. En hij werd begeleid door de Marcel Visser Band. Die heb ik dus ook afgelopen zaterdag live zien spelen. Omdat zij ook Desiree begeleiden in Hilversum. Nou, dat was hartstikke leuk. Prima band natuurlijk ook. Desiree zat trouwens afgelopen zaterdag ook als hoofdpersoon, zeg maar, in de Beste Zangers. Leuk om nog eventjes terug te kijken. Nou, we gaan eens eventjes kijken wat er te bekijken is op de wegen rondom het land van Kuik. Op de A12 heb je de verbindingsweg A12 vanuit Arnhem. Die is op dit moment afgesloten, voor zover als ik kan zien. Dus daar staat het stil als je een poging zou doen om erop te gaan. Verder nog een kilometertje stilstaand verkeer. En dat is ook op de A12. Even kijken, dat is stilstaand verkeer. Ja, dat is die verbindingsweg A12 vanuit Arnhem. Ja, dat gaf ik net aan al, hè. Staat hij er twee keer in? Nou, fijn verhaal. Dan de A50, kijken we daar wel eventjes naar. Dat is tenminste duidelijk. Langzaam rijdt het verkeer over 4 kilometer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Rosmalen en afrit Os-Oost. Dan nog 7 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. Dan de A59, daar heb je 9 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Nieuw-Kuik. En op de A73, daar heb ik nu ook de eerste melding, 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Robbie Williams en Angels, hoor je zojuist. Zometeen verder met Dancing in the City met Marshall Heijn. Meest kijken we eventjes in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op woensdag 14 oktober kun je om 14:30 mee met een rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dateert van ongeveer 1400 en is normaal gesproken niet toegankelijk voor het publiek. Tijdens de rondleiding van ongeveer een uur ontdek je onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer, opkamer en slaapkamers. Kinderen zijn welkom en krijgen een speciale opdracht. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Liefhebbers van satire kunnen op donderdag 15 oktober terecht in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Om 20:30 beginnen Roel en Jos Maaldrink aan hun voorstelling Verbroedering. De broers zijn bekend van hun satirisch programma Plakshot en nemen onder meer democratie, klimaat en kunstmatige intelligentie onder de loep. Het is een avondvullende cabaretvoorstelling met humor en actuele onderwerpen. Kaarten kosten €23,50.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

zich een goed advies. Dancing in the City. Alleen ja, als je nog naar huis moet rijden, dan moet je eventjes kijken waar je prioriteiten liggen natuurlijk. Hè? Misschien ga je liever alvast naar huis toe. Dat zou zo natuurlijk wel kunnen. Goed, je luistert naar Afslag LVC bij Omroep Land van Kuik met zometeen het streeknieuws van 5:30. Maar eerst nog even Cadans met een Nederlandse productie. De Wind heet het plaatje uit de gouden jaren van de Nederpop, mogen we wel zeggen.

0: de gouden jaren van de Nederpop. Je hebt geluisterd naar Kadans en de Wind hier in Afslag LVC. En ja, de wind is op dit moment nog vrij rustig in het land van Kuik. Maar ja, het kan vanavond nog wel eens een beetje gaan waaien, want het wordt wat buiig, hè? Dus daar moet je voor opletten. Goed, het weer hoor je zo meteen en het streeknieuws nu meteen.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag een paardenwagen gestolen op de Achterdijk in Mil. De diefstal die rond 3:30 plaatsvond is vastgelegd op camerabeelden. Een donkere auto sleepte de wagen weg, maar de sleepkabel raakte los. Getuigen worden verzocht zich te melden. De politie heeft vorige week woensdag 3 mannen aangehouden tijdens invallen van de Fiat in Land van Kuik, Eindhoven en Duitsland. De verdachten, een 42-jarige man en 2 mannen van 22 jaar, worden verdacht van drugshandel en witwassen. Tijdens de doorzoekingen zijn documenten en digitale gegevens in beslag genomen. De verdachten blijven 14 dagen in voorlopige hechtenis. Leerlingen van de Boksmeerse Jena Planschool Metameer hebben afgelopen donderdag en vrijdag Engelse les gegeven aan basisschoolleerlingen ter gelegenheid van de Dag van de Talen. Tweede- en derdejaarsleerlingen van het tweetalig onderwijs bereiden de lessen voor en deelden hun ervaringen. De Dag van de Talen wordt jaarlijks op 26 september gevierd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht.
0: Ik snap dat toch nooit zo goed, hoor, dat tweetalige onderwijs. En dat terwijl 40% van de middelbare scholieren functioneel analfabeet is. De A12, daar heb je stilstaand verkeer. Dat is aan de hand op de verbindingsweg A12 vanuit Arnhem. Daar is namelijk de rijbaan gesloten. Dus daar moet je even rekening mee houden. Dan de A50, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Julian Ewelbrug en afrit Sint-Oederode. En 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Verder nog 4 kilometer stilstaan tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk en 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. Dan ook nog 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef en 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Nou, lekker druk op de A12, A50 dus. Dan even de A59, daar wordt het ook drukker. 7 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en 's-Hertogenbosch-West en 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. Dan de A73, daar heb je 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. Hé, dat waren ze.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
1: Dichterbij dan je denkt.
5: Dit is Afslag LVC met Jan Weber. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6 op Omroep Land van Kuik.

beetje rocking and rolling op je radio, zeg. Jeetje, dit was lekker. Sugar and the Lollipops, hoorde je. En I'm Your Dancing Dynamo. Dat was de tweede single van ze, want de eerste was I Can Dance. Ook wel een aardig hitje trouwens. Goed, zometeen Mireille Mathieu samen met Patrick Duff.

0: Mafia Together We're Strong. Ja, daar moet ik er eventjes bij vermelden dat daar ook een Nederlandse versie van is uitgebracht door Herman Vinkers. Samen met Brigitte Kaandorp, volgens mij. Die zal ik er ook eens een keertje bij zoeken. Is wel een keertje leuk zo af en toe, hè, dat soort dingen. Goed, we kijken nog even naar het verkeer, want daar is het minder leuk op dit moment. Op de A12 er is de verbindingsweg A12 vanuit Arnhem is gesloten. Dus daar zit het verstopt, de rijbaan is dicht. Dan de A50, daar heb je 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. 4 kilometer langzaam rijdend. Stilstaand verkeer, sorry. Tussen afrit Eerde en knooppunt Sint-Oederode. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 5 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Engelen en afrit Sertogenbosch-West. En nog een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Sertogenbosch. En 2 kilometer stilstaan tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. Dan de A73 tot slot. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Wiegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

op je radio van Marshmallow samen met Thomas Redd en Where We Go. Zo heette die plaat. Ja, zo heette die inderdaad. En ik, ja, er zit toch ook een beetje in die zang toch ook wel een beetje een country vibe, hè? Vind je niet? Ja, leuk plaatje op zich. Goed, zometeen gaan we even kijken naar de financiële situatie. We kijken even naar wat er op de beurzen is gebeurd. Maar eerst nog even tijd voor een gouden ouwe. Hier zijn de Swinging Blues.

0: De hippie, hippie shake uit het jaar Kruik, zeggen ze dan wel eens. Hè? Je hebt geluisterd naar de Swinging Blue Jeans. Even wat gouden oude herrie op je radio, dat moet af en toe ook. Goed, we kijken even naar de beurzen, wat daar allemaal gebeurt op dit moment. Nou, de AEX is gesloten op 1117,8 punten. We vertrokken van 1112,1 punt. Dat betekent 0,5% winst, dat is leuk. Dan Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.685 punten, 0,1% in de min. Dan kijken we naar Amerika, daar heb je ook rood op de borden op dit moment. De S&P 500 staat op dit moment op 7.678 punten, dat is 0,8% in de min. En de Nasdaq staat op 26.801 punt, en dat is 1% in de min op dit moment. Dan kijken we naar de edelmetalen. Even kijken. Het goud wordt verhandeld tegen $4.119. En voor zilver betaal je $61.02. Dat zijn prijzen die zijn per troy ounce natuurlijk. Dan tot slot nog eventjes de crypto. Voor een bitcoin betaal je op dit moment $83.266. En voor een ethereum $2676.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

weten natuurlijk, hè. Dat was Chic uit 1978 en Dance, Dance, Dance. En als je nou verder wilt dansen, dan kan ik je aanraden om lekker te blijven luisteren naar Omroep Land van Kuik. Want zometeen is het tijd voor Rotatoon en zijn Tropical Vibes. Dat doen we tussen 6 en 7. En van 7 tot 9 kun je dan nog luisteren naar Jan van der Broek met De Wonderjaren. En daarna de beste classics en hits non-stop op jouw radio, Omroep Land van Kuik. Morgenmiddag om 4 uur ben ik er weer met een nieuwe afslag LVC. Dus ik zou zeggen, een hele fijne avond. Geniet er nog even van, rij voorzichtig naar huis. En eet smakelijk voor zometeen als je nog moet gaan eten, hè. Veel plezier met mijn laatste plaat ook. Dit is Sabrina Salerno, Hot Girl. Nou zeker.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren twee dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel één motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati tegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault Nissan en daarbij 900.000 euro hebben ontvangen van de Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Files in het zuiden van het land nemen af, maar er staan nog ruim 90 kilometer bij elkaar. Zo rijden we nog langzaam op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg met een half uur tijdsverlies. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. 4 kilometer file daar. En een half uur vertraging inmiddels op de N267 vanuit Drunen naar Andel. Nog steeds 3 kilometer file bij Wijk en Haalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Hallo amigos, daar zijn we weer bij Omroep Land van Kuik met Rot. De tropical vibes, tropische klanken. We gaan er heerlijk van genieten. Ik ga proberen weinig te praten, af en toe wat info te geven. Maar heerlijke muziek voor jullie te draaien. Amigos, ik zou zeggen, vamos a gozar!

0: Miradita, Asesina van Tony Lozano was dat. Afgelopen vrijdag is op de grote straat in Sandbeek, ter hoogte van de Zandsteeg, een automobilist en een fietser zijn met elkaar in aanraking gekomen. De vrouw die op de fiets raakte door het incident lichtgewond aan haar hand. Ze is door de ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto testte minimaal positief op drugs en moest met de politie mee naar het bureau voor een nauwkeurige uitslag.
1: Last van kriebels, jeuk of een onrustig gevoel. Rot Atoon maakt hier een eind aan. Tijd om te ontspannen. Omroep Land van Kuik met Tropical Vibes. La, la, la.

0: Monteros met het nummer Milau. Afgelopen zaterdag is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een oldtimer in Oevelt. Het ongeval gebeurde toen de automobilist die uit de richting van Oevelt kwam de Hazenwinkel in wilde draaien. Door nog onbekende oorzaak zag de bestuurder de fietser over het hoofd. Bij de botsing raakten zowel fiets als de auto beschadigd. De vrouw werd ter plaatse door de ambulancepersoneel nagekeken vanwege klachten aan haar enkel. Ze hoefde niet met de ambulance mee en is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan.
1: Voetbal, tennis, hockey, bla bla bla bla. Interesseert het je ook geen reet? Rot Atto neemt je mee naar de meest tropische sferen. Dit is Tropical Vibes.

0: Dat was Leonardo Garcia met Sandunguita. Bertus Borgers. Ja, ken je die nog? Ja, dat is uit de jaren 70, hè? Bertus Borgers. Die maakt muziek. Of tenminste, die is in de Schouwburg in Kuik. Dinsdag 29 september vanaf 8:30. Bertus die heeft in de jaren 70 bekendheid gekregen als bandleider, bandleider van de Mr. Albert Show en Swedebuster. Swedebuster, ja, een heel bekend nummer was You're Gonna Be a Winner. Heel mooi nummer. En werd veel gevraagd als gastsolist bij onder andere Herman Brood, Golden Earring en Raymond van Groenewald. Dus dinsdag 29 september vanaf 8:30 Bertus Borgers in de Schouwburg in Kuik. En in deze muzikale talkshow interviewt Bart-Jan Baartmans wisselende gasten, omlijst met beelden, video's en live gespeelde muziek door de Space Age Travelers. En dus deze keer als gast Bertus Borgers. Dinsdag 29 september Schouwburg Kuik.
1: Relaxen met Tropical Vibes. Rotatoon. Omroep Land van Kuik.

Dat was Guayagan Orchestra met Ay Amor. Voor Rob Kems is het duidelijk. Jacques Brel is de allergrootste. Na het succes van Hemel op Aarde lag het onderwerp voor zijn volgende programma dan ook al klaar. In het programma Laat Me Niet Alleen neemt Rob ons nu de wereld over. In de voetsporen van Brel, met evenveel humor als ontroering, vertelt hij over de muziek en vooral het leven van zijn held. En daarmee ook over zijn eigen leven. Rob kan niet anders, want leven zonder Brel is geen leven. Dus Rob Kems met zijn programma Laat Me Niet Alleen op woensdag 30 september vanaf 8 uur in Cultureel Centrum Millesweer. Dus Rob Kems met zijn programma Laat Me Niet Alleen woensdag 30 september vanaf 8 uur in Cultureel Centrum Millesweer. En dat ligt aan de Kerkstraat 3 in Mil.

0: Ja, dat was cool.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerden aanvallen uit op Odido en claimde gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren 2 dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel 1 motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikt alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

Goedenavond en welkom bij de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. We gaan terug naar 2017, het jaar van de fidget spinner, Pokémon Go en de opmars van Netflix. Ed Sheeran stond wereldwijd bovenaan met Shape of You en ook Nederlandse artiesten lieten van zich horen.

0: Tom Dumoulin zorgde in 2017 voor een historisch Nederlandse sportprestatie. Hij won als eerste Nederlandse man de Giro d'Italia, de beroemde Italiaanse wielerronde. In de 100ste editie hield hij de concurrentie achter zich en eindigde hij met 31 seconden voorsprong op de Colombiaan Nairo Quintana.
1: Ik kreeg tijdens de tijdrit door van mijn ploegleider van doe maar geen risico meer nemen in de bochten. Dus ik dacht, oh, dat is wel heel vroeg om dat soort dingen al te gaan zeggen, maar het zal wel goed zijn dan. Ik ben nog vol naar de finish gereden, maar misschien net even op 99% in plaats van 100%. Ja. Zeker in de bochten. Ja. Zeker in de bochten. Ja. En toen kwam ik over de lijn. Iedereen mij feliciteerde, want het is binnen. En toen ging ik naar het hokje waar ik dus kon kijken wat de tijdsverschillen waren. Weet ik wat allemaal. Toen stond er 3 seconden op Quintana.
2: Ja, dat heb ik ook gezien.
1: En ja, toen ik was woedend op iedereen om mij heen. Dat was, ja, hoe kunnen jullie nu zeggen dat ik op 99% moet rijden? Hoe kunnen jullie nou mij al feliciteren? En
2: nou, dat
1: uiteindelijk was dat dus een fout van de organisatie.

0: In de zomer van 2017 werd Nederland opgeschrikt door de fipronilcrisis. Het verboden insecticide bleek te zijn gebruikt in de pluimveesector. Daardoor werden eieren mogelijk besmet en moesten veel bedrijven tijdelijk sluiten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzocht de zaak en waarschuwde consumenten.
1: Kijk, maar hoe komt u aan die informatie?
2: Er zijn twee. Eén is het strafrechtelijke. Je mag het niet gebruiken. Mm-hmm. En aan de andere kant, als het dan ten onrechte toch gebruikt is, dan is de volgende vraag. En hoeveel komt er dan van in vlees, in melk, in eieren, nou noem maar wat op, waar je het in zou willen opzoeken. Mm-hmm. En hoeveel mag daar dan, of eigenlijk moet je beter zeggen, hoe weinig mag er dan eigenlijk in zitten, voordat het schadelijk wordt voor onze gezondheid?
1: Nou,
2: dat weten toxicologen, dat is allemaal uitgebreid uitgezocht. Er zijn internationale normen voor, dat wij in de EU in elk land weer eigen normen hebben, dat is typisch voor de EU. Maar de eieren zijn onderzocht.
1: Geeft u dan een voorbeeld ervan? Want bijvoorbeeld, Joshua, jij met een...
3: Heel veel eieren gegeten.
1: maar want u moet even praktisch worden. Want,
2: ja.
1: Zal ik u eerst eventjes herinneren aan die uitspraak van de man achter de Voedsel- en Warenautoriteit? Dit zei hij.
4: Ja. Dus in het weekend pas weer een eitje op je bord?
5: Daar kan iemand voor kiezen. De consument moet nu het doen met de informatie die ik kan geven. En als iemand zegt, nou, ik kan zonder een ei te eten, kan ik leven tot zondag, zou ik dat aanraden.
4: Ja, want we weten wat onveilig is en niet wat veilig is.
5: Nee.
1: Ja, Freek van Zoeren, een beetje ongemakkelijk. Dit is de baas van de echt een hele belangrijke autoriteit op dit gebied. Hier is mee begonnen.
2: Ja, dit is tenen krullen in mijn schoen als ik het weer hoor.
1: Ja.
2: Dat is iemand die is en geen toxicoloog, en hij is geen dierenarts, en hij heeft ook geen verstand van eieren. Maar hij is wel de baas van de club die erop toe moet zien. Maar tegelijkertijd ook de baas van de club die maatregelen moet nemen op de bedrijven. Dat zijn verschillende petten op die niet bij elkaar passen, maar dat snapt hij allemaal niet zo goed. Maar ja, het is ook maar een ambtenaar, denk ik dan.
1: Ja, en het is helemaal geen deskundige.
2: Hij is helemaal niet deskundige.
1: Bestuurder.
2: Ik snap best dat als iedereen met vakantie is, dat je niet zo 1, 2, 3 een deskundige in huis hebt. Maar dan moet je roepen.
1: Ja.
2: Dat je er niet zoveel van weet, in plaats van dat je dus maar zegt, eet maar geen eieren meer. Want dat is gewoon misdadig bijna als je kijkt naar die honderden bedrijven die daarvan te lijden hebben. Plus alle bedrijven die helemaal niks met fipronil te maken hebben, maar die gewoon in de slipstroom meegescheurd worden.
1: En
2: hele eierhandel onder in elkaar.

0: 2017 werd een historisch jaar voor het Nederlands vrouwenvoetbal. Het Nederlands elftal won het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal dat in eigen land werd georganiseerd. In de finale versloegen de Oranje Vrouwen Denemarken met 4-2. De overwinning zorgde voor grote vreugde en gaf het vrouwenvoetbal in Nederland een enorme impuls.
1: Aan de harde kant voor Vaaien, die het toch heeft. En rap is. Van Lunteren moet er alles aan doen, maar dat lukt niet. Harder, geen ruimte.

gegeven. Nadien krijgt er niet lekker mee. En daarna geeft de scheidsrechter een strafschop. Na die dus overtreding van Van Es. Te laat voor de bal. En nu een tegenvaller in de zesde minuut. Nadia Nadien of Sari van Veenendaal. Nadia Nadien, het staat 1-0 voor Denemarken. De bal valt achter Van Lunteren. Voor de voeten van Harder. Het begin van de Denen is sterk. Oranje moet knokken. Groene. En Van der Zanden is sneller. Van der Zanden naar binnen natuurlijk. Van der Zanden. Miedema maar voor het doel. 1-1. Zo. Wat een begin van deze finale. Dit is precies wat Oranje nodig had. En daar gaat de snelste van allemaal, Van der Zanden. En schitterend klaargelegd voor Miedema. Zo moet je een spits bedienen. En zo ga je dus om met een klap. Van der Zanden. Van der Donk.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond.
4: Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wallonië raakt beschadigd. Polen schortte preventief het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. De hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerden aanvallen uit op Odido en claimde gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Radio.
1: Welkom terug bij het tweede uur van de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. We duiken opnieuw in 2017. Een jaar vol muzikale verrassingen, smartphones en de opmars van Netflix.

0: Despacito.
1: In 2017 kwamen talrijke beschuldigingen van seksueel misbruik tegen filmproducent Harvey Weinstein naar buiten. De onthullingen veroorzaakten een wereldwijde schok en vormden een belangrijke aanleiding voor de groei van de MeToo-beweging. Steeds meer mensen spraken zich uit over seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik.
2: Special gemaakt over vrouwenmisbruik en misbruik. Daarover straks meer. En William, je bent regelmatig in Hollywood, in L.A. Je hebt hem ontmoet.
3: Ja, een paar keer zelfs.
2: Ja, wat is het voor man?
3: Een hele amabele man. Een hele, ik vond het mooi hoe zij zei, God komt binnen. Als je op een feestje staat, Harvey komt binnen, komt God binnen. De hele zaal draait een hoofd om en daar komt hij binnen. Het is een enorme verschijning. Vooral ook omdat het niet zo'n hele aantrekkelijke man is. Hij is groot. Als je een hand geeft, je krijgt echt een klauw. Dus ja,
2: het is imponerend, God. Echt.
3: Echt een imponerende man. En niet onvriendelijk. Echt niet. Hij stelt zich netjes aan voor. Komt netjes praatje met je maken. Maar ja, natuurlijk volledig geknakt in zijn bol. Enorme perverse, vieze man. En toen ik gisteren de tweet van Ben Affleck las, dat hij van niks af wist, dacht ik bij mezelf, Ben Affleck uit Hollywood weet van niks. En William Rutte uit Schravenland weet dit al 10 jaar. Dat is toch wel raar, toch?
2: Maar dit verhaal komt voor jou helemaal niet als nieuw.
3: Echt niet. Dat gaat in Hollywood als een lopend vuurtje rond. Ik heb ook mensen gesproken daar die ermee te maken hebben gehad. Ik ken ook een Nederlandse actrice die er te maken mee heeft gehad. Dus nee, dit is echt geen nieuw verhaal. Dus iedereen die dat zegt, die liegt.
2: En wat zijn de verhalen die jij gehoord hebt dan?
3: Nou, dit soort verhalen. Meisjes meegenomen, maar altijd perverse dingen. Kijken naar het douchen, kijken als ze naar de wc gaan. Kijken, zich aftrekken op feestjes als ze in een hoekje ergens staan. Het is gewoon, het is natuurlijk een hele rijke man met heel veel invloed, te veel geld. En die zoekt waarschijnlijk zijn kick op een andere manier. Wat je wel vaker hoort bij dit soort mensen. En, ja.
2: We hebben een geluidsfragment van een Braziliaanse actrice, model, die een lang gesprek met hem heeft. En dan hoor je ook de manier waarop hij haar probeert over te halen om mee te gaan naar zijn kamer.
4: I'm telling you right now.
5: What do we have to do here?
4: Nothing. I'm gonna take a shower. You sit there and have a drink. Water.
5: I don't drink. Can I stay on the bar?
4: No, you must come here now.
5: No.
4: Please.
5: No, I don't want to.
4: I'm not doing anything with you. I know you're embarrassing me.
5: I'm sorry. I cannot. No, yesterday was kind of aggressive for me.
4: I know. On everything. I'm a famous guy.
5: I'm feeling very uncomfortable right now.
4: Please come in now. And 1 minute, and if you want to leave, when the guy comes with my jacket,
5: why yesterday you touch my breast?
4: No, please, I'm sorry, just come on, I'm used to that.
5: Are you used to that?
4: Yes, come in.

0: In november 2017 kwamen de Paradise Papers naar buiten. Deze verzameling van miljoenen documenten bracht financiële constructies aan het licht waarmee multinationals en vermogende personen belasting probeerden te ontwijken. De onthullingen zorgden wereldwijd voor discussie over belastingparadijzen, eerlijkheid en de verantwoordelijkheid voor grote bedrijven.
1: Je gaat lezen en je snapt niet wat er staat. En dan lees je 2 weken lang en dan snap je het een klein beetje. En zo ga je verder en bouw je je verhalen op. En ga je een beetje de taal van het bedrijf spreken. Snap je stapje bij stapje beter wat er staat.
2: Laten we helemaal teruggaan naar het begin. Want jullie zijn niet natuurlijk vanaf dag 1 bij betrokken. Dat is door anderen gedaan. Uiteindelijk is het ook bij jullie terechtgekomen. Hoe is dat in zijn werk gegaan uiteindelijk?
3: Het is eigenlijk begonnen bij Süddeutsche Zeitung. Onze collega's in het Bayern. Die hebben ooit een groot bestand gekregen van naar schatting 5 miljoen documenten. Die 5 miljoen documenten hebben ze al kunnen inkijken. Toen zagen ze ook dat er behoorlijk wat Nederlanders in zaten. Toen hebben ze vervolgens het ICIJ, dat is een internationaal
2: consortium van investigative journalism. Ja.
3: Klopt, dat is een club, klinkt heel deftig. Daar is in Nederland ook Trouw bij aangesloten. Trouw heeft eerder met dit soort onderzoeken gedaan, offshore leaks, LuxLeaks. En Trouw is zo vriendelijk geweest om 2 mensen van het Financieel Dagblad, mijn collega KB de Groot en mij, te vragen om mee te doen.
2: Dan krijg je zoiets letterlijk in je schoot geworpen. Dan moet je nog dus gaan bepalen of het interessant genoeg is. En wat dan interessant voor jou zou kunnen zijn. Op basis van hoe beoordeel je dat? Want het is zoveel informatie.
3: Ja, precies wat je zegt. Kijk, wij zijn natuurlijk ook. Ik ben 6 maanden vrijgesteld. Dus ik heb in die 6 maanden bijna niks anders voor de krant kunnen doen. Dus onze hoofdredactie heeft ook een behoorlijk risico genomen. Maar we wisten dus van de collega's in Duitsland dat Nederland behoorlijk vaak genoemd werd. En ook dat er Nederlanders in voorkwamen. Ja, dan proef je natuurlijk al een beetje dat dan de moeite ook wel waard is om het te doen.
2: Jij bent ook vrijgemaakt door de krant, of niet?
1: Ja, ik ben gedetacheerd vanuit onderzoeksbureau SOMO bij Trouw. En heb de afgelopen 6 maanden ook bijna fulltime gewerkt.
2: Maar het werk is nog niet klaar, neem ik aan.
1: Nee, we hebben nog niet alles gelezen.
2: Nee. Hoe hebben jullie met elkaar uiteindelijk afgesproken? Want jullie zijn met een hele grote groep journalisten naar München gegaan. Hebben jullie een vergadering gehad van, nou jongens, ja, we hebben alles, heel veel informatie gekregen. We gaan het moeten verdelen. Is het dan automatisch dat jullie Nederland krijgen? Want ik kan me ook voorstellen dat je ook wel wil weten wat er over Poetin geschreven wordt. Of lijkt het een ander over?
3: Ja, nee, dat zijn wel afspraken gemaakt dat wij ons vanavond met Nederlanders zouden gaan bezighouden. Maar ja, zoals je dat ook in dat filmpje net al zag, hè, minister-president van Oekraïne, ja, die heeft ook weer een BV hier in Amsterdam. Dus je werkt heel nauw samen op dat gebied. Ja.
4: We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we

0: In maart 2017 ontstond een diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije. De Turkse minister Fatma Bitul Sayan Kaya werd in Nederland de toegang tot het Turkse consulaat in Rotterdam ontzegd. Ze werd uiteindelijk naar Duitsland begeleid. De kwestie leidde tot felle uitspraken en spanningen tussen beide landen.
1: Goedenavond. Een diplomatiek conflict tussen Nederland en Turkije. De Nederlandse regering heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken verboden om met zijn vliegtuig te landen. Het gebeurde nadat de minister dreigde met sancties tegen Nederland als hij geen campagne mocht voeren in Rotterdam. Maar een andere Turkse minister die is op dit moment met de auto vanuit Duitsland onderweg naar Rotterdam. Dat meldt de Turkse media. En dan gaat het om de bewindsvrouw voor familiezaken. Het is Fatma Betül Sayan Kaya. Verslaggever Kees van Dam is bij het huis van de Turkse consul in Rotterdam. Kees, wat weet jij?
2: Ja, dat mevrouw Kaya van ministerzaken onderweg is hier naar Rotterdam, dat is zojuist nogmaals bevestigd door dezelfde organisatie die zat achter het geplande bezoek van de minister van de Buitenlandse Zaken. Die visite die niet doorging, maar waar zij naartoe is in Rotterdam en hoe laat zij hier denkt aan te komen, deze minister van familiezaken, dat is toch volkomen onduidelijk. Iets meer dan een uur geleden sprak ik met de leider van het ontvangstcomité hier bij de ambtswoning van de consul. Die zei toen dat minister Kaya hier rond de klok van 7 uur werd verwacht, maar nadat hij binnen even had overlegd met de consul kwam hij naar buiten en zei hij toen dat dat bezoek van de minister helemaal niet doorgaat. Nou ja, voor wat het allemaal waard is, in ieder geval interessant detail is wel dat de auto met de bodyguards met dat ontvangstcomité een half uurtje geleden of zo hier weer is weggereden.
1: Dankjewel, Kees in Rotterdam. Ja, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, als gezegd, zou dus vanmiddag naar Rotterdam willen komen. Hij zou de campagne voeren om Turkse Nederlanders over te halen voor een grondwetwijziging te stemmen die president Erdogan veel meer macht geeft.

0: Op 20 januari 2017 werd Donald Trump beëdigd als 45ste president van de Verenigde Staten. Tijdens de plechtigheid in Washington volgde hij Barack Obama op. Zijn aantreden markeerde het begin van een veelbesproken presidentschap dat wereldwijd grote politieke en maatschappelijke reacties opriep.
1: We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild.

trying to think of the right thing to say.

En dit was het einde van De Wonderjaren voor deze maandagavond. Volgende week een nieuwe aflevering. Tot dan bij je radio. Tot volgende week.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond.
3: Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het hbo bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een landelijke blokkade verwacht. Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wallonië raakt beschadigd. Polen schort het preventief het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. Hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
5: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
8: Omroep Land van Kuik.
9: You know, you make me feel so good inside.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Marieke Moorman, burgemeester van Land van Kuik, overweegt een tweede termijn. In het programma Het Land aan Tafel geeft ze aan dat ze het naar haar zin heeft en verwacht positief te reageren op de vraag van de commissaris van de Koning. Moorman heeft alle 33 kernen bezocht en bevordert eenheid binnen de gemeente. Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag een paardenwagen gestolen op de Achterdijk in Mil. De diefstal, die rond 2:30 plaatsvond, is vastgelegd op camerabeelden. Een donkere auto sleepte de wagen weg, maar de sleepkabel raakte los. Getuigen worden verzocht zich te melden. De politie heeft vorige week woensdag 3 mannen aangehouden tijdens invallen van de Fiat in Land van Kuik, Eindhoven en Duitsland. De verdachten, een 42-jarige man en 2 mannen van 22 jaar, worden verdacht van drugshandel en witwassen. Tijdens de doorzoekingen zijn documenten en digitale gegevens in beslag genomen. De verdachten blijven 14 dagen in voorlopige hechtenis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond.
8: Paus Leo heeft zijn vierdaags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna twee decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uit de zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. Bij gevecht in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van de voormalige regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het HBO bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een landelijke blokkade verwacht. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Frans van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 905.

0: Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
1: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. Paus Leo heeft zijn 4-daags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna 2 decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uitte zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. Bij gevecht in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van de voormalige regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
1: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op